0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoordde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Nou ja, niet nou.
6: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
5: Nou ja, niet nou.
7: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Het is herfst en wij...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security. In de Dieselstraat in Volendam.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940. Of Nicodemus.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Moet je naar geen nieuwe website?
5: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
4: Bij wie?
5: Bij Ventori.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Christa Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. 's Ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baas&baas.nl/radio.
5: Wil je besparen?

0: op je mobiele abonnement. Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
5: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
4: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
9: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
10: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
11: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
12: Het is herfst en wij kleuren.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
1: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
0: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
1: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
3: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes?

0: DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service. Wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
3: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
4: Moet je in Agri nu een webshop?
5: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
4: Bij wie?
5: Bij Venturi.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n 6.000 euro. Een investering, zegt de minister.
1: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
0: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Dan het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
2: Allí va Leo, va Messi, Messi, gol! Argentino, Argentino, Argentino de Leo de Messi.
0: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Relatieve rust nog op de wegen in Noord-Holland. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen al wel 5 minuten vertraging bij knooppunt Rottepolderplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
6: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM.

0: Jan Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
1: Wat zei jij nou?
0: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Het is herfst en wij kleuren.

is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Het CJG Edam Volendam houdt op dinsdag 20 oktober van 7 tot 9 uur een themabijeenkomst over opvoeden in een samengesteld gezin. Is bedoeld voor ouders en verzorgers uit de gemeente en vindt plaats aan de Wieringenlaan 1A. Er wordt informatie gegeven en ervaringen worden gedeeld. Er is plek voor 20 deelnemers. Verenigingen en stichtingen met een lokale binding met Edam Volendam kunnen sinds 1 oktober een ontheffing aanvragen voor vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Door de wet Veilige Jaarwisseling geldt een landelijk verbod voor consumenten. De gemeente ziet geen bezwaren qua uitvoerbaarheid en handhaving. Elke aanvraag wordt apart beoordeeld op locatie, veiligheid en afsteekwijze. De pop-up store van Kesbeke Tafelzuren keert eind november en begin december terug naar Purmerend. Eerstejaarsstudenten van het Talent College runnen de tijdelijke winkel zelf, na de succesvolle editie van vorig jaar. Zij zijn verantwoordelijk voor verkoop, klantcontact, presentatie en organisatie. Zo passen ze de kennis uit hun opleiding direct toe in de praktijk. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel mensen die vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, zullen een slimme hybride warmtepomp moeten kopen. Zo'n pomp haalt warmte uit de buitenlucht en het elektriciteitsnet, maar kan op koude momenten ook nog samenwerken met een cv-ketel op gas. FIFA-voorzitter Infantino noemt het racisme tegen de voetballers van Suriname volkomen onacceptabel. Gisteren maakten supporters van Guatemala in de wedstrijd tegen Suriname de hele tijd apengeluiden. De wedstrijd werd niet stilgelegd, terwijl dat wel in het antidiscriminatieprotocol staat. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigde hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Het weer vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zonnige periode. Vanmiddag wordt het 20 tot 23 graden. Later gaat het regenen.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. In de gemeenten Waterland en Landsmeer worden voor de jaarwisseling 2026 tot 2027 geen ontheffingen verleend voor F2-vuurwerk. Sinds 1 augustus geldt de wet Veilige Jaarwisseling met een landelijk verbod op bepaalde categorieën consumentenvuurwerk. F1-vuurwerk, zoals sterretjes, blijft toegestaan. De burgemeesters maken geen gebruik van de mogelijkheid tot ontheffing. In Edam-Volendam liepen ouderen de afgelopen 5 jaar 1785 keer botbreuken of hersenletsel op na een valpartij. Daarvan waren er 165 in het afgelopen jaar. Dat is het tweede jaar op rij dat het aantal daalt. Het gaat om cijfers van zorgverzekeraars die dataverwerker Vectis publiceerde. In 2023 telde de gemeente nog 185 valblessures bij ouderen. Uit de afvalmonitor 2025 blijkt dat inwoners van Purmerend iets minder afval scheiden dan in 2024. Het aandeel gescheiden afval daalde van 56% naar 55%... en het hergebruik van 49% naar 46%. De hoeveelheid restafval steeg van 194 naar 209 kilo per inwoner per jaar. Beter scheiden levert meer grondstof op en houdt de afvalkosten beheersbaar. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
2: Oktober verkeert vandaag nog even in nazomerse sferen. De temperatuur loopt namelijk op naar rond 20 graden. De dag begint wat nevelig met lichte bewolking, maar er is ook geregeld zon. Later komt er meer zon, maar aan het einde van de middag en vanavond neemt de bewolking op de nadering van een front toe en gaat het regenen. De wind draait vanavond naar het noordwesten en wordt boven de Gouwzee vrij krachtig windkracht 5, mogelijk krachtig windkracht 6. Morgen een ander verhaal. Het zal dan niet warmer zijn dan een graad of 15 tot 16. Verder enkele buien, maar ook geregeld zonneschijn en de wind waait uit het noordwesten en is matig boven de Gouwzee en het Markermeer vrij krachtig tot krachtig windkracht 5 tot 6. Vrijdag en in het weekeinde vallen er geregeld buien, maar er is ook nu en dan zon. De middagtemperatuur komt uit op 15 tot 16 graden, wat overigens een normale temperatuur is voor deze tijd van het jaar.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Liedjes waarvan je denkt, wow, oh, woensdag.

0: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Buurtcentrum De Singel in Edam wordt mogelijk het nieuwe onderkomen voor het Centrum voor Jeugd en Gezin, de huisartsenzorg en gemeentelijk zorgloket De Toegang. Ook blijft er ruimte voor een buurthuis. Daarvoor is een investeringskrediet van 3,5 miljoen euro nodig, goed voor 82.000 euro per jaar. De gemeente verwacht 85.000 euro huurinkomsten per jaar. De provincie Noord-Holland onderzoekt in oktober het verouderde viaduct van de N244 over de Middenweg bij Middenbeemster. Op meerdere dagen is er hinder op de Middenweg en in de nacht van 15 op 16 oktober is de N244 afgesloten. De resultaten bepalen de werkzaamheden. Naar verwachting gaat het viaduct vanaf voorjaar 2027 meerdere maanden dicht. Het gemeentebestuur van Edam-Volendam ontvangt het idee positief om zalencomplex en restaurant De Amfo in Volendam om te bouwen tot woningen. Op de begane grond komt een maatschappelijke functie, zoals de bibliotheek, met beperkte horeca. Het plan gaat binnenkort naar de gemeenteraad. Het ontwerp moet minimaal 4 meter van het fietspad liggen. Het parkeerterrein houdt minimaal evenveel plekken. Tot zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
1: Wij maken Edam Volendam wakker. Elke dag bij jou.
2: LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
1: Oeh jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
0: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie. En u slaapt veel rustiger.
2: Maar waarom Ventori?
3: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
2: Dus bij wie?
3: Bij Ventori.

Katrien Straatman met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt

0: Economieverslaggever Aida Brands.
1: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, het baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
0: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
2: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook.
0: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in Noord-Holland kan het vanochtend lokaal mistig zijn. En verder al een korte file op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. 5 minuten vertraging voor knooppunt de Rotterpolderplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden: BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Thomas Café Edam, Bakkerij van Pooi, Korf Dakwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Winkelcentrum Havenhof, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Kramer Toegangstechniek, Sierbestrating Jonk, BGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
7: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
8: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
9: Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
10: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
13: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
14: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
15: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
16: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
17: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
18: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
19: Nou ja, niet nou.
20: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
19: Nou ja, niet nou.
21: Het is herfst en wij kleuren.

0: is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Het CJG Edam Volendam houdt op dinsdag 20 oktober van 7 tot 9 uur een themabijeenkomst over opvoeden in een samengesteld gezin. Die is bedoeld voor ouders en verzorgers uit de gemeente en vindt plaats aan de Wieringenlaan 1A. Er wordt informatie gegeven en ervaringen worden gedeeld. Er is plek voor 20 deelnemers. Verenigingen en stichtingen met een lokale binding met Edam Volendam kunnen sinds 1 oktober een ontheffing aanvragen voor vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Door de wet Veilige Jaarwisseling geldt een landelijk verbod voor consumenten. De gemeente ziet geen bezwaren qua uitvoerbaarheid en handhaving. Elke aanvraag wordt apart beoordeeld op locatie, veiligheid en afsteekwijze. De pop-up store van Kesbeke Tafelzuren keert eind november en begin december terug naar Purmerend. Eerstejaarsstudenten van het Talent College runnen de tijdelijke winkel zelf, na de succesvolle editie van vorig jaar. Zij zijn verantwoordelijk voor verkoop, klantcontact, presentatie en organisatie. Zo passen ze de kennis uit hun opleiding direct toe in de praktijk. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
1: Oktober verkeert vandaag nog even in nazomerse sferen. De temperatuur loopt namelijk op naar rond 20 graden. De dag begint wat nevelig met lichte bewolking, maar er is ook geregeld zon. Later komt er meer zon, maar aan het einde van de middag en vanavond neemt de bewolking op de nadering van een front toe en gaat het regenen. De wind draait vanavond naar het noordwesten en wordt boven de Gouwzee vrij krachtig windkracht 5, mogelijk krachtig windkracht 6. Morgen een ander verhaal. Het zal dan niet warmer zijn dan een graad of 15 tot 16. Verder enkele buien, maar ook geregeld zonneschijn en de wind waait uit het noordwesten en is matig boven de Gouwzee en het Markermeer vrij krachtig tot krachtig windkracht 5 tot 6. Vrijdag en in het weekeinde vallen er geregeld buien, maar er is ook nu en dan zon. De middagtemperatuur komt uit op 15 tot 16 graden, wat overigens een normale temperatuur is voor deze tijd van het jaar.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 25 kilometer file op de wegen in Noord-Holland. Zo heb je 5 minuten vertraging op de A10. Als je vanuit het Koenplein naar knooppunt de Nieuwe Meer rijdt, kom je bij Amsterdam Buitenveldert in de file. En een kwartier vertraging op de N516 vanuit Osaan naar Zaandam voor de aansluiting met de N203. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
1: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Moet je naar die nieuwe website?
4: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
3: Bij wie?
4: Bij Ventori.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
1: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
0: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
0: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaatsen van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De Noord-Hollandse wegen nu wat vertraging op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. 20 minuutjes tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer rijdt het langzaam. Dan nog eventjes naar de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Amstel 10 minuten vertraging. En op de A27 Almere-Gorkum 7 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Want het rijdt daar wel door hoor. 10 minuutjes vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco.

0: Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco in Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
4: Het is herfst. En wij

0: laten leven volgens Paul McCartney in de Wings. Lijkt me een goed idee, want tussen nu en 12 uur heb ik alleen maar lekkere koffie eerst voor je. En die kun je alleen maar beluisteren als je wel in leven blijft natuurlijk.
1: Elke dag bij jou. Elke dag L-O-V-E.
2: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous, even though it's only church where we were going. Now, Sunday mornings I just sleep in,

0: is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. In de gemeenten Waterland en Landsmeer worden voor de jaarwisseling 2026 tot 2027 geen ontheffingen verleend voor F2-vuurwerk. Sinds 1 augustus geldt de wet Veilige Jaarwisseling met een landelijk verbod op bepaalde categorieën consumentenvuurwerk. F1-vuurwerk, zoals sterretjes, blijft toegestaan. De burgemeesters maken geen gebruik van de mogelijkheid tot ontheffing. Uit de afvalmonitor 2025 blijkt dat inwoners van Purmerend iets minder afval scheiden dan in 2024. Het aandeel gescheiden afval daalde van 56% naar 55% en het hergebruik van 49% naar 46%. De hoeveelheid restafval steeg van 194 naar 209 kilo per inwoner per jaar. Beter scheiden levert meer grondstof op en houdt de afvalkosten beheersbaar. Buurtcentrum De Singel in Edam wordt mogelijk het nieuwe onderkomen voor het Centrum voor Jeugd en Gezin, de huisartsenzorg en gemeentelijk zorgloket De Toegang. Ook blijft er ruimte voor een buurthuis. Daarvoor is een investeringskrediet van 3,5 miljoen euro nodig, goed voor 82.000 euro per jaar. De gemeente verwacht 85.000 euro huurinkomsten per jaar. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
1: Oktober verkeert vandaag nog even in nazomerse sferen. De temperatuur loopt namelijk op naar rond 20 graden. De dag begint wat nevelig met lichte bewolking, maar er is ook geregeld zon. Later komt er meer zon, maar aan het einde van de middag en vanavond neemt de bewolking op de nadering van een front toe en gaat het regenen. De wind draait vanavond naar het noordwesten en wordt boven de Gouwzee vrij krachtig windkracht 5, mogelijk krachtig windkracht 6. Morgen een ander verhaal. Het zal dan niet warmer zijn dan een graad of 15 tot 16. Verder enkele buien, maar ook geregeld zonneschijn en de wind waait uit het noordwesten en is matig boven de Gouwzee en het Markermeer vrij krachtig tot krachtig windkracht 5 tot 6. Vrijdag en in het weekeinde vallen er geregeld buien, maar er is ook nu en dan zon. De middagtemperatuur komt uit op 15 tot 16 graden, wat overigens een normale temperatuur is voor deze tijd van het jaar.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de wegen in Noord-Holland wordt langzaam gereden over de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Watergaasmeer. 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. File wordt veroorzaakt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En dan de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Amstelveen Stadshart. 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging ook op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Amstel bergingswerkzaamheden. Daar is de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Oh, wow! Oh, wow, woensdag. LOVE.

En wat is in en wat is uit vandaag in de gemeente Edo-Volendam? Het zijn van een kattenmens, dat is in. En een opgeblazen gevoel hebben, dat is uit vandaag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Moet je in AGI nieuwe webshop?
7: Ventori bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
6: Bij wie?
7: Bij Ventori.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht op Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten.

0: Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Start de motor! De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
8: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
7: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
8: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
9: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
10: Het is herfst en wij

En Simon Keizer was de afsluiter in deze Koffietop 3, die aangevraagd werd vandaag door Inge de Haan. Dankjewel Inge voor het aanvragen. Wil je morgen in de Koffietop 3, dan kan dat. Laat me dan even weten wat je drie favoriete koffiehits zijn. En mail die naar marcel.bak@rtvlov.nl.

0: is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Het gemeentebestuur van Edam, Volendam ontvangt het idee positief om zalencomplex en restaurant De Amfo in Volendam om te bouwen tot woningen. Op de begane grond komt een maatschappelijke functie, zoals de bibliotheek, met beperkte horeca. Het plan gaat binnenkort naar de gemeenteraad. Het ontwerp moet minimaal 4 meter van het fietspad liggen. Het parkeerterrein houdt minimaal evenveel plekken. Uit de afvalmonitor 2025 blijkt dat inwoners van Purmerend iets minder afval scheiden dan in 2024. Het aandeel gescheiden afval daalde van 56% naar 55% en het hergebruik van 49% naar 46%. De hoeveelheid restafval steeg van 194 naar 209 kilo per inwoner per jaar. Beter scheiden levert meer grondstof op en houdt de afvalkosten beheersbaar. Verenigingen en stichtingen met een lokale binding met Edam Volendam kunnen sinds 1 oktober een ontheffing aanvragen voor vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Door de wet Veilige Jaarwisseling geldt een landelijk verbod voor consumenten. De gemeente ziet geen bezwaren qua uitvoerbaarheid en handhaving. Elke aanvraag wordt apart beoordeeld op locatie, veiligheid en afsteekwijze. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
1: Het is Owo Woensdag.
2: Het is Owo Woensdag
1: op de LOVE.

Vandaag zijn er werkzaamheden aan de Lokkemientjeweg. Daar vinden momenteel asfalteringswerkzaamheden plaats. Houd dus rekening daar met verkeershinder als je daar moet zijn.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
1: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
0: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
1: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
3: Maar waarom Ventori?
4: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
3: Dus bij wie?
4: Bij Ventori.

0: schuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Mastermate Ivema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate Ivema. Julianaweg 208A Volendam.
5: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
6: Wat zei jij nou?
5: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
7: Nou ja, niet nou.
8: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
7: Nou ja, niet nou.
9: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
10: Het is herfst en wij kleuren.

Uit onderzoek is gebleken dat 75% van de Nederlanders graag een kerstkaartje ontvangt met kerst. Dus als je nou een grote familie hebt en je denkt die ga ik een plezier doen, zou ik alvast beginnen met schrijven.

allerlaatste lokale nieuws vind je natuurlijk 24 uur per dag op onze website rtvlove.nl. Kun je natuurlijk lezen op de kabelkrant. En hoor je over pak een beet 2,5 minuut na deze klanken van Dionne Warwick. What?

Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. In Edam, Volendam liepen ouderen de afgelopen 5 jaar 1785 keer botbreuken of hersenletsel op na een valpartij. Daarvan waren er 165 in het afgelopen jaar. Dat is het tweede jaar op rij dat het aantal daalt. Het gaat om cijfers van zorgverzekeraars die dataverwerker Vectis publiceerde. In 2023 telde de gemeente nog 185 valblessures bij ouderen. De provincie Noord-Holland onderzoekt in oktober het verouderde viaduct van de N244 over de Middenweg bij Middenbeemster. Op meerdere dagen is er hinder op de Middenweg en in de nacht van 15 op 16 oktober is de N244 afgesloten. De resultaten bepalen de werkzaamheden. Naar verwachting gaat het viaduct vanaf voorjaar 2027 meerdere maanden dicht. Het CJG Edam-Volendam houdt op dinsdag 20 oktober van 7 tot 9 uur een themabijeenkomst over opvoeden in een samengesteld gezin. Die is bedoeld voor ouders en verzorgers uit de gemeente en vindt plaats aan de Wieringenlaan 1A. Er wordt informatie gegeven en ervaringen worden gedeeld. Er is plek voor 20 deelnemers. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

Uit onderzoek is gebleken dat koolhydraten kunnen helpen tegen Alzheimer. Niet alleen de hoeveelheid koolhydraten die je eet, maar ook de soort telt voor je hersenen. Uit onderzoek bij meer dan 200.000 mensen blijkt dat voeding met een lage glycemische index, zoals volkoren producten en fruit, gelinkt is aan een verlaagde kans op dementie. Snelle koolhydraten verhogen het risico, terwijl trage koolhydraten het met zo'n 16% kunnen verlagen.

En deze gedachte heb ik nog voor je. De hoogste opgave van het menselijk kennen is te begrijpen dat hij niet begrijpen kan. Wens je nog een mooie woensdag. Wat mij betreft graag tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Moet je naar die nieuwe website?
5: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
4: Bij wie?
5: Bij Ventori.

0: vuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
10: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: Het is herfst en wij kleuren.

Ja, alweer aan 1974. Love is all, Roger Glover en Guest. Welkom terug, LFW1 Radio. Marcel, jij bedankt voor de afgelopen uren Koffie Magazine. Ook de komende uren tijd voor de lunch top 3, de 2 na 2. En natuurlijk straks om 12:30 onze weerman Jan Visser. Nu tijd voor Anton.

Nick Schilder, hierbij Skudde in de middag en zijn Shatterproof. Daarvoor Alcazar en Sexual Guarantee. Vanavond hier op LOV Radio een nieuwe Zukke Zorgen. En te gast is mannencoach Leo Scheermeijer. Het programma begint om 7 uur, duurt tot 9 uur.

het was sneller. A Beatle en een Stone. Pianootje staat al klaar voor Lindsay de Pol, Sugar Me. En daarna NOS Headlines, onze weerman Jan Visser. En natuurlijk een blokje lokaal en regionaal nieuws. Wow.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cargan en de Japanner Kenzo Sohai. Dat is zojuist in Stockholm in Zweden bekendgemaakt. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij een kibbutz vlak bij de Gazastrook. En vanavond is er een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren. En dat gebeurt in afwachting van een onderzoek naar een ongeluk waarbij een jongen zijn hand kwijtraakte. Het weer droog en wisselend bewolkt met maximaal 24 graden. Morgen een paar graden koeler.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. In de gemeenten Waterland en Landsmeer worden voor de jaarwisseling 2026 tot 2027 geen ontheffingen verleend voor F2-vuurwerk. Sinds 1 augustus geldt de wet Veilige Jaarwisseling met een landelijk verbod op bepaalde categorieën consumentenvuurwerk. F1-vuurwerk, zoals sterretjes, blijft toegestaan. De burgemeesters maken geen gebruik van de mogelijkheid tot ontheffing. De pop-up store van Kesbeke Tafelzuren keert eind november en begin december terug naar Purmerend. Eerstejaarsstudenten van het Talent College runnen de tijdelijke winkel zelf, na de succesvolle editie van vorig jaar. Zij zijn verantwoordelijk voor verkoop, klantcontact, presentatie en organisatie. Zo passen ze de kennis uit hun opleiding direct toe in de praktijk. Buurtcentrum De Singel in Edam wordt mogelijk het nieuwe onderkomen voor het Centrum voor Jeugd en Gezin, de huisartsenzorg en gemeentelijk zorgloket De Toegang. Ook blijft er ruimte voor een buurthuis. Daarvoor is een investeringskrediet van 3,5 miljoen euro nodig, goed voor 82.000 euro per jaar. De gemeente verwacht 85.000 euro huurinkomsten per jaar. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
2: Oktober verkeert vandaag nog even in nazomerse sferen. De temperatuur loopt namelijk op naar rond 20 graden. De dag begint wat nevelig met lichte bewolking, maar er is ook geregeld zon. Later komt er meer zon, maar aan het einde van de middag en vanavond neemt de bewolking op de nadering van een front toe en gaat het regenen. De wind draait vanavond naar het noordwesten en wordt boven de Gouwzee vrij krachtig windkracht 5, mogelijk krachtig windkracht 6. Morgen een ander verhaal. Het zal dan niet warmer zijn dan een graad of 15 tot 16. Verder enkele buien, maar ook geregeld zonneschijn en de wind waait uit het noordwesten en is matig boven de Gouwzee en het Markermeer vrij krachtig tot krachtig windkracht 5 tot 6. Vrijdag en in het weekeinde vallen er geregeld buien, maar er is ook nu en dan zon. De middagtemperatuur komt uit op 15 tot 16 graden, wat overigens een normale temperatuur is voor deze tijd van het jaar.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Werk kan stress geven. Ontspan. LOVE.

De Golden Earring, another 45 miles. En daarvoor, ja, de LP heb ik helemaal grijs gedraaid. Powerplay, je kon luisteren naar Magic. Op LOVA TV presenteren Edward Dekker en Jack Muren weer een nieuwe aflevering van De Aftrap. En dit keer zijn FC Volendam trainer Erwin van der Looy en singer-songwriter Bertolf te gast. Wil je meer erover weten? Kijk dan even op onze website rtvlove.nl.

Allez.

worden we vrolijk van How Sweet It Is door Junior Walker en The All Stars. Daarvoor La Bionda. Terug in de tijd, in de jaren 70 volgens mij. One For You en One For Me. En natuurlijk de George Baker Selection. Una Paloma Blanca. Straks na 1 uur de lunch top 3.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Dit is jouw nummer 1, Streekradio LOVE.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam.

0: kabelkrant of op de televisie. En u slaapt veel rustiger.
1: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
2: Moet je in naar je nieuwe webshop?
3: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
2: Bij wie?
3: Bij Venturi.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in twee varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kerstverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen.

0: vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
1: Het is herfst en wij kleuren.

0: 1981. Je kon luisteren naar Paul Young en Come Back and Stay. Daarvoor Gerard Cox. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Het laatste lokaal en regionaal nieuws komt er nu aan.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Edam-Volendam liepen ouderen de afgelopen 5 jaar 1785 keer botbreuken of hersenletsel op na een valpartij. Daarvan waren er 165 in het afgelopen jaar. Dat is het tweede jaar op rij dat het aantal daalt. Het gaat om cijfers van zorgverzekeraars die dataverwerker Vectis publiceerde. In 2023 telde de gemeente nog 185 valblessures bij ouderen. In de gemeenten Waterland en Landsmeer worden voor de jaarwisseling 2026 tot 2027 geen ontheffingen verleend voor F2-vuurwerk. Sinds 1 augustus geldt de wet Veilige Jaarwisseling met een landelijk verbod op bepaalde categorieën consumentenvuurwerk. F1-vuurwerk, zoals sterretjes, blijft toegestaan. De burgemeesters maken geen gebruik van de mogelijkheid tot ontheffing. Het gemeentebestuur van Edam-Volendam ontvangt het idee positief om zalencomplex en restaurant De Amfo in Volendam om te bouwen tot woningen. Op de begane grond komt een maatschappelijke functie, zoals de bibliotheek, met beperkte horeca. Het plan gaat binnenkort naar de gemeenteraad. Het ontwerp moet minimaal 4 meter van het fietspad liggen. Het parkeerterrein houdt minimaal evenveel plekken.
2: Tot zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
3: Vandaag in de Hall of Fame, songs waarvan je zegt, wow!

Ilse de Lange, Hurricane, René Vroger, Here in My Heart. En de Blue Bella, Bells, de Bluebells, Young at Heart. En men is gestart met grootschalige werkzaamheden aan de weg Warder. Samen met PWN en Liander voert de gemeente deze werkzaamheden in fases uit. In elke fase worden werkzaamheden aan riool en water uitgevoerd en elektra aangelegd. Omdat er met drie partijen wordt opgetrokken, duren de fases relatief lang, maar zijn wel alle werkzaamheden in één keer klaar. De fases die kunt u terugvinden op onze website rtvlaaf.nl.

Mai Tai History, daarvoor Tamita, hallo met mij. En daarvoor kon je weer luisteren naar de nieuwe Love Lieveling, deze week Niels Buis. We gaan naar de Zeevang, buurtbus Zeevang, die kan wel wat nieuwe vrijwilligers gebruiken. Het busje rijdt dagelijks meerdere keren naar Purmerend en weer terug. En dat doen ze inmiddels al meer dan 40 jaar. Ja, lijkt het je leuk om de buurtbus van Zeevang te besturen? Mail dan naar buurtbuszeevang@gmail.com. Straks bij Skudde in de middag, oftewel na 2 uur. Een nieuwe 2 na 2. Vandaag Kim Wilde.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299 65 70 60. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
3: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
4: Oeh jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
3: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie. En u slaapt veel rustiger.
5: Maar waarom Feintory?
6: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
5: Dus bij wie?
6: Bij Feintory.

Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor

0: en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer twee oliefaciliteiten geraakt. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
12: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
11: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
12: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
13: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
14: Het is herfst en bij kleuren.

Vandaag in de tweede twee, Kim Wilde, You Came en natuurlijk View from a Bridge. Kort berichtje van AV Edam. Want zondag 4 oktober vonden onder stralende omstandigheden de jaarlijkse clubkampioenschappen van AV Edam plaats. Met vele enthousiaste jeugdleden aan de start, een heerlijk nazomerszonnetje en een karrenvracht aan persoonlijke en clubrecords werd het een dag om niet snel te vergeten. Alle uitslagen die kan je terugvinden per onderdeel en categorie op de website van AV Edam.

The Gardigans, My Favorite Game. De stichting Samenwerkverband Welzijn Ouderen Waterland organiseert de al vele jaren bekende Ouderendag in de Rijpereilanden. Inclusief vervoer, diner, live muziek van de meisjes van de radio en volop gezelligheid en ontmoeting. Deelnemers die worden vanaf 3:30 met een bus uit de 4 Waterlandse woonkernen opgehaald en rond de klok van 8:30 s'avonds weer teruggebracht. Je kan je opgeven bij diverse lokale ouderenorganisaties. Die zijn allemaal samengevat op de website sgom.net. Oh ja, het is op vrijdag 9 oktober.

is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. De provincie Noord-Holland onderzoekt in oktober het verouderde viaduct van de N244 over de Middenweg bij Middenbeemster. Op meerdere dagen is er hinder op de Middenweg en in de nacht van 15 op 16 oktober is de N244 afgesloten. De resultaten bepalen de werkzaamheden. Naar verwachting gaat het viaduct vanaf voorjaar 2027 meerdere maanden dicht. Het gemeentebestuur van Edam-Volendam ontvangt het idee positief om zalencomplex en restaurant De Amfo in Volendam om te bouwen tot woningen. Op de begane grond komt een maatschappelijke functie, zoals de bibliotheek, met beperkte horeca. Het plan gaat binnenkort naar de gemeenteraad. Het ontwerp moet minimaal 4 meter van het fietspad liggen. Het parkeerterrein houdt minimaal evenveel plekken. Buurtcentrum De Singel in Edam wordt mogelijk het nieuwe onderkomen voor het Centrum voor Jeugd en Gezin, de huisartsenzorg en gemeentelijk zorgloket De Toegang. Ook blijft er ruimte voor een buurthuis. Daarvoor is een investeringskrediet van 3,5 miljoen euro nodig, goed voor 82.000 euro per jaar. De gemeente verwacht 85.000 euro huurinkomsten per jaar. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

Madonna uit 86, Papa Don't Preach. Daarvoor George Michael en Freedom. Geniet van 4 heerlijke gangen. Inclusief 3 bijpassende wijnen of kiesfris of tabbier. Koffie, thee en een dessert. Ik heb het over Food La Route in Purmerend. Morgen, donderdag 8 oktober, begint om 6:30. Duurt het ongeveer 10:15. Zoals ik al heb gemeld, 4 restaurants. Wandelen door de sfeervolle straten van Purmerend. En er zit een appgids en highlights van de plaatsen bij. Nou, samen mooie herinneringen maken. De website waar je het kan terugvinden, foodlaroute.nl. En wij gaan terug in de tijd samen met Jimmy Bohorn.

Huey Bohorn hier bij Skudde in de middag. Dance Across the Floor. Dank voor het luisteren. Graag tot morgen 12 uur voor een nieuwe Skudde. Straks veel luisterplezier met mijn collega Vincent Veenstra. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Nou ja, niet nou.
2: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
1: Nou ja, niet nou.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
6: Moet je naar die nieuwe website?
7: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI, makkelijk te beheren en goed vindbaar.
6: Bij wie?
7: Bij Ventori.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen

0: Wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
3: Wat zei jij nou?
2: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
4: Mastermate Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermate Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
5: Het is herfst en wij kleuren jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag.
6: Dit is LVE Radio met Graaier.

Het is alweer de woensdag. We schrijven 7 oktober 2026. Jongens, het gaat toch weer lekker vlot allemaal. Ja. De Christmas tree begint al voorzichtig af en toe eens even om het hoekje te kijken. Komt achter het knieschotje vandaan. Mag ik al? We moeten even wachten. Altijd wel een leuk gesprek met Johan heb ik daar altijd over. Zeg, heb je de kerstboom al staan? Nee, na Sinterklaas. Nou, het is hem afgelopen jaar is het gelukt om toch iets daarvoor te krijgen in Huize Veenstra. Kijken of we dit jaar gewoon wel een rechte rug in dat gesprek kunnen houden. Maar goed, zover is het nog niet. De herfst moeten we nog krijgen. De eerste gekleurde blaadjes zag ik al in de bomen verschijnen. Dat is ook wel weer... Ja, het is natuurlijk een waardeloze periode dat het gewoon weer donker wordt. Aan de andere kant, de natuur geeft ook prachtige kleuren. Geeft die terug allemaal. Genoeg gepraat. We hebben lekkere platen voor je. Ik wou nog even Jurre Bos danken voor 3 uur lang skudde bij de LOVE. Prachtig weer hoe de man dat allemaal weer doet. Tot 5 uur is Vincent Veenstra ondergetekend bij je. En daarna neemt Klaas het weer over. Even kijken, wat krijgen we allemaal? Allemaal gezellige platen allemaal. Don't Stop Believing. Daar gaan we naar onderweg. Maar eerst nog even deze. We nemen de vluchtstrook. Waarom? Omdat het af en toe moet je nodig de vluchtstrook van het leven nemen. Hier is Criss Cross Amsterdam. Ik wil dat...

Mijn naam is Bo van Erfdorens en deze twee gasten, jezus, zijn echt de twee grootste ballen van deze omroep. Maar, toegegeven, de muziek is lekker.

de topplaten uit de, nou ja, wat zullen we zeggen, jaren 80, jaren 90. Tears for Fears. And everybody wants to rule the world. Wat hadden de mannen een voorzienende blik. Er zijn in ieder geval, in ieder geval drie man. Die kan ik zo bijna blind aanwijzen. Die willen sowieso de wereld besturen. Gelukkig zijn er nog andere krachten die ze een beetje nog in toom weten te houden. Ik geloof niet dat het een betere wereld zou worden als één persoon het voor het zeggen zou hebben. Die doet gekke dingen als je eenmaal op dat plus zit. Maar goed, Tears for Fears. Prachtig, jongens. Onderweg naar de klok van 3:30 alweer. Maar even deze, de Hermans. En ik breng mij even terug naar heel wat jaartjes geleden. Ik was 16. Ik meldde mij aan bij de co-provincie Monnikendam. Zeg volgens mij, kan de muziek echt gewoon veel beter. Nou, dan werd ik neergezet. Op zondagmiddag werd ik neergezet. Ik had echt totaal geen idee wat er op zondagmiddag in de co-provincie gebeurde. Het was gewoon hard rock. Kom ik met mijn top 40 achtergrond. En wat was de allereerste plaat die ik inzette? En de koperen vis viel helemaal stil.

0: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Uit de afvalmonitor 2025 blijkt dat inwoners van Purmerend iets minder afval scheiden dan in 2024. Het aandeel gescheiden afval daalde van 56% naar 55% en het hergebruik van 49% naar 46%. De hoeveelheid restafval steeg van 194 naar 209 kilo per inwoner per jaar. Beter scheiden levert meer grondstof op en houdt de afvalkosten beheersbaar. Verenigingen en stichtingen met een lokale binding met Edam-Volendam kunnen sinds 1 oktober een ontheffing aanvragen voor vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Door de wet Veilige Jaarwisseling geldt een landelijk verbod voor consumenten. De gemeente ziet geen bezwaren qua uitvoerbaarheid en handhaving. Elke aanvraag wordt apart beoordeeld op locatie, veiligheid en afsteekwijze. Het CJG Edam-Volendam houdt op dinsdag 20 oktober van 7 tot 9 uur een themabijeenkomst over opvoeden in een samengesteld gezin. Die is bedoeld voor ouders en verzorgers uit de gemeente en vindt plaats aan de Wieringenlaan 1A. Er wordt informatie gegeven en ervaringen worden gedeeld. Er is plek voor 20 deelnemers. Tot zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
1: Ook op je smart speaker is dit de LOVE.

afgelopen paar minuten. Ja, The Romantics, What I Like About You. Michael Jackson met gewoon scheurende gitaren. Black and White, fantastisch nummer. Ik weet nog exact waar ik reed toen Frits Spits hem voor het eerst in startte. Ja, best weer in de buurt van Hilversum. Ik blijf het zeggen, de plaat is al echt wel 100 jaar oud. En daarna de 3J's met Denk aan mij. Ik kreeg een appje en die zei, Vince, je vertelde voor het nieuws, vertelde je dat, dat je in de Koperenvis Herman Hummers en No Milk Today aanzette en dat de Koperenvis helemaal stil viel. Ja, soms heb je gewoon knijterharde lessen nodig als discjockey om... je moet naar je publiek kijken voordat je een plaat instart. En dat was echt mijn allereerste les. Ik vond het echt prachtig. Die hele Koperenvis viel gewoon stil toen ik die plaat inzette. En ik zou je zeggen, Jan Dekker die draaide altijd op zondag. En dat was Mr. Hard Rock himself. Jan Dekker, aardige gozer. Maar die had natuurlijk mij achtergelaten met... Nou, succes, jij schijnt het te kunnen. Dus ik ga een biertje pakken. Jan die rent meteen naar No Milk Today in de hele Koperenvis stil. Rent die naar mij toe. Heeft zo'n flassnorretje. Zit vol met het bierschuim nog. Want dat doe ik. Het eerste slokje bier had hij net naar binnen toe. Komt naar mij toe. Graait achter mij. Echt singeltjes nog een keertje. Legt gewoon de eerste neer. Hij zegt, Vince, zet deze maar in. En dan kunnen we weer overgaan tot de orde van de dag. Nou, dat ging met een trillend handje. Want ik voelde de druk enigszins. Zette ik de volgende plaat op. En inderdaad, men keerde weer terug naar de orde van de dag.

Op zijn Nederlands heet het lelijke hart, Ugly Heart van GRL. Richting klok van 4 uur alweer op deze ongelooflijk fijne woensdag. Manfred & Son, ik heb ze graag op het woensdagmiddagfeestje.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Moet je naar je nieuwe webshop?
5: Ventori bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
4: Bij wie?
5: Bij Ventori.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen.

0: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
5: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
13: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
14: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

Het is herfst. En wij kleuren jouw dag. Jouw dag. Jouw dag. Jouw dag. Jouw dag. LOVE 1 in Volendam. Dit is LOVE Radio met Graaien.

ongelofelijke lekkere klassiekers. Hoe je hier toch bij de LOVE. Jongens, wat is het toch weer fijn op deze... Ja, ik moet zeggen, echt zon overgoten. Lekkere woensdag. Ja, die paar wolkjes die er tussendoor komen, dat maakt niet zoveel uit. En de temperatuur is toch wel echt ongelofelijk fijn. Ja, hè? Ja, daar word je toch helemaal blij van. Wat zomerse muziek. Ik voel het aankomen. We gaan wat zomerse muziek gaan we ook lekker draaien. De Beatles komen eraan. Hall & Oates komt langs. Cher komt er ook nog een keer aan. Ik ga ook eens even een beetje gezellig Nederlandstalig draaien. Dat mag eigenlijk ook wel weer, toch? Ja. De vaste programmering. Ja, dan raakt het een beetje ondergesneeuwd, maar dat maakt niet zo... Ik corrigeer dat zo wel weer allemaal. Leuk dat je luistert op de LOVE. Tot 5 uur ben ik bij je en dan is er weer kwaliteitsradio. Dat allemaal. Dus, oh, lekker zomersplaatje. Reggaeton. Lento. Boy, I can see the way it doesn't move.

Alleen al de lekkerste muziekje bij de Hollo V. Ja, het kan ook niet, eigenlijk niet anders natuurlijk. Hè. Nee, het kan ook niet anders. Gewoon lekker, jongens. Nou, push ik hem al een beetje behoorlijk of niet? Push ik hem al? Blanco. En die had het natuurlijk over Brothers. Ik ben ontzettend benieuwd naar de volgende plaat die hij uitbrengt. Maar voorlopig geniet ik hier even van. En Sofia vond ik ook een heerlijk lekkere plaat. Maar deze is ook prima. Brothers. Ja, brengt me toch altijd even weer terug bij mijn broer Leo. Het is ook weer een goed moment allemaal. Even kijken. Ja, ik zei net al, een beetje vrolijkheid, gezelligheid op de lekkere woensdagmiddag. Bijna zeggen vrijdagmiddag, maar dat gaat natuurlijk niet. Het is de woensdagmiddag allemaal. Gerard Joling heeft er eentje gemaakt en die heeft het over een creditcard van staal. Betekent gewoon, haal hem gewoon lekker door het apparaat heen, want hij eindigt nooit. Zit

Mijn naam is Johan Dezen en ik vind het ongelooflijk dat deze zender deze twee onbenullen nog niet weggestuurd heeft. Maar eerlijk is eerlijk, de muziek is

0: De nieuwsredactie zit er weer klaar voor.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. De pop-up store van Kesbeke Tafelzuren keert eind november en begin december terug naar Purmerend. Eerstejaarsstudenten van het Talent College runnen de tijdelijke winkel zelf, na de succesvolle editie van vorig jaar. Zij zijn verantwoordelijk voor verkoop, klantcontact, presentatie en organisatie. Zo passen ze de kennis uit hun opleiding direct toe in de praktijk. In Edam-Volendam liepen ouderen de afgelopen 5 jaar 1785 keer botbreuken of hersenletsel op na een valpartij. Daarvan waren er 165 in het afgelopen jaar. Dat is het tweede jaar op rij dat het aantal daalt. Het gaat om cijfers van zorgverzekeraars die dataverwerker Vectis publiceerde. In 2023 telde de gemeente nog 185 valblessures bij ouderen. In de gemeenten Waterland en Landsmeer worden voor de jaarwisseling 2026 tot 2027 geen ontheffingen verleend voor F2-vuurwerk. Sinds 1 augustus geldt de wet Veilige Jaarwisseling met een landelijk verbod op bepaalde categorieën consumentenvuurwerk. F1-vuurwerk, zoals sterretjes, blijft toegestaan. De burgemeesters maken geen gebruik van de mogelijkheid tot ontheffing. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Voor de woensdag is het ook in Noord-Holland behoorlijk druk met bijna 70 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Oudekerk aan de Amstel en Vinkeveen is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging een kwartier. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 10 minuten oponthoud. Op de A10 zelf tussen Amsterdam Slotervaart en het Koenplein 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dezelfde A10 tussen Landsmeer en de Koentunnel op de Ring Noord. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterreis ook is dicht. Vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanessa Carlton samen met de Counting Crows. Ja, die heeft ooit een keertje ook met het bluffen het een en ander gedaan. Big Yellow Taxi. Goed, thuis schrijven ze altijd. Richting de klok van 5 uur nog 20 minuutjes te gaan. Tempo erin als je nog voor 5 uur het een en ander moet gaan opleveren. Ik heb twee country dames, heb ik nu gezamenlijk. Ja, de een noemt zich de grote zuster van de ander. Dat betekent dat er een leeftijdsverschil tussen zit. Dat betekent ook dat de een al behoorlijk wat country ervaringen achter de rug heeft. En dat klopt ook. Miranda Lambert is de big sister. En die loopt inderdaad al jaren loopt ze mee. Ik volg de dame al heel erg lang. En ik heb er, wat is het, 2 jaar geleden of zo was in Nederland. Toen heb ik er gewoon, ja, godschuwelijk gewoon gemist. Dat is echt ontzettend jammer. Maar dat. Maar zij is dus de big sister. Ja, van wie eigenlijk? Nou ja, daar mag je natuurlijk even over nadenken. Wie is nou de jonge zuster die op dit moment vanuit countrymuziek gewoon de wereld aan het besturen en bestijgen is? Dat is natuurlijk Ella Langley, hè? Ja, ja. Wist je trouwens dat de plaat die Ella Langley nu richting de top 40 en allerlei andere Billboard top 100 aan het scoren is? Dat is namelijk Choosing Texas. Is geschreven door Miranda Lambert. En die twee zijn nu samen gegaan. Ja, dus de grote en de kleine zus hebben samen een prachtig breiwerkje country-achtig in elkaar geflanst. En dat is hun nieuwe plaat. Een mooie videoclip hoort er natuurlijk ook allemaal bij. En ze hebben het over de Snakeskin Boots. Nou, die vinden we niet in Nederland. Dat zijn, het zijn wat addertjes. Zijn er nog links en rechts. Zoveel slangetjes hebben wij niet. Een ringslangetje kan je ook eigenlijk niet een schoen van maken. Maar in Amerika heb je ze zat. Dus daar hebben zij een prachtige plaat van gemaakt. De twee toppers op dit moment van de country.

Lokale muziek is toch wel ontzettend fijn om lekker te horen. The Cats and Life, Just a Long Lonely Road. Nee, je moet wel je eigen slingers blijven ophangen. Want anders wordt het inderdaad een eenzaam tochtje je hele leven. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, je moet wel in staat zijn om de slingers op te kunnen hangen. Weet je wie dat doet? Dat is Mel. Mel doet dat samen met Vintage Future. En hun nieuwe single. Ja, staan met z'n drieën. En Mel natuurlijk als frontwoman doet het hartstikke goed. Missing You.

tik op de klok leert dat we langzamerhand afscheid van elkaar gaan nemen. Ja, dat moment is daar. Ik snap, het is even slikken, het is even moeilijk, het is even wennen aan elkaar. Maar gelukkig, zo direct naar de klok van 5 uur, dan zit hij er weer. De Nestor van de LOVE, kwaliteitsradio zoals alleen Klaas dat kan. Want Klaas doet het op z'n Klaas. Ik heb nog een klein stukje BZN en misschien nog een ander voor je. Maar dan is het ook weer 5 uur. Mooie woensdag nog.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
2: Maar waarom geen toren?
0: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
2: Dus baby?
0: Bij Venturi.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de dagelijkse files in Noord-Holland vallen de volgende files op. De A5 om te beginnen, Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 doe je er een kwartier langer over. En dat kwam door een file op de A10 zelf. Tussen Haarlem en het Koenplein 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En op dezelfde A10 Noord tussen afrit Volendam en de Koentunnel een ongeluk. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
3: Het is herfst en bij kleur.

Welkom beste luisteraars, dit is Middagribben. We noemen het ook wel een nieuwsuur. Er komt heel veel informatie voorbij. We hoorden net BZN 66 met Bad Bad Woman. En we zijn begonnen met I Just Call To Say I Love You. Een ballad geschreven, geproduceerd en uitgevoerd door de Amerikaanse rhythm and blues zanger en songwriter Stevie Wonder. Het was een grote internationale hit en blijft Wonders best verkochte single tot op heden, die in maar liefst 28 landen wereldwijd de nummer 1 positie bereikt. Dat is niet niks. Dan gaan we verder met de drie J's, bevlogen als volgt.

Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. In Edam, Volendam liepen ouderen de afgelopen 5 jaar 1785 keer botbreuken of hersenletsel op na een valpartij. Daarvan waren er 165 in het afgelopen jaar. Dat is het tweede jaar op rij dat het aantal daalt. Het gaat om cijfers van zorgverzekeraars die dataverwerker Vectis publiceerde. In 2023 telde de gemeente nog 185 valblessures bij ouderen. Het CJG Edam-Volendam houdt op dinsdag 20 oktober van 7 tot 9 uur een themabijeenkomst over opvoeden in een samengesteld gezin. Die is bedoeld voor ouders en verzorgers uit de gemeente en vindt plaats aan de Wieringenlaan 1A. Er wordt informatie gegeven en ervaringen worden gedeeld. Er is plek voor 20 deelnemers. Verenigingen en stichtingen met een lokale binding met Edam-Volendam kunnen sinds 1 oktober een ontheffing aanvragen voor vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Door de wet Veilige Jaarwisseling geldt een landelijk verbod voor consumenten. De gemeente ziet geen bezwaren qua uitvoerbaarheid en handhaving. Elke aanvraag wordt apart beoordeeld op locatie, veiligheid en afsteekwijze. Tot zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

Manchester Rambler, Simon Stein. En daarvoor Miss Montreal met Zo Mooi. Zo Mooi is geschreven door Sanne Hans en Gordon Groothedde. En geproduceerd door Groothedde. Het is een lied uit het genre nederpop. Het lied werd uitgegeven nadat de band bekend maakte dat het voor het eerst in de muziekzaal Ahoy ging optreden. En snel uitverkocht. Dit concert was ten ere van het 15-jarig jubileum van de band. De bijbehorende videoclip is opgenomen in een leeg Ahoy. Dan gaan we verder naar een mooie gouden oude Ricky Nelson met Traveling Man.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft in de buurt een 19-jarige student opgepakt. Over een eventueel motief is niets bekend. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast in Hogeveen hield aan. Het weer vanuit het westen vanavond bewolking en regen, in het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Buurtcentrum De Singel in Edam wordt mogelijk het nieuwe onderkomen voor het Centrum voor Jeugd en Gezin, de huisartsenzorg en gemeentelijk zorgloket De Toegang. Ook blijft er ruimte voor een buurthuis. Daarvoor is een investeringskrediet van 3,5 miljoen euro nodig, goed voor 82.000 euro per jaar. De gemeente verwacht 85.000 euro huurinkomsten per jaar. De pop-up store van Kesbeke Tafelzuren keert eind november en begin december terug naar Purmerend. Eerstejaarsstudenten van het Talent College runnen de tijdelijke winkel zelf, na de succesvolle editie van vorig jaar. Zij zijn verantwoordelijk voor verkoop, klantcontact, presentatie en organisatie. Zo passen ze de kennis uit hun opleiding direct toe in de praktijk. Het gemeentebestuur van Edam-Volendam ontvangt het idee positief om zalencomplex en restaurant De Amfo in Volendam om te bouwen tot woningen. Op de begane grond komt een maatschappelijke functie, zoals de bibliotheek, met beperkte horeca. Het plan gaat binnenkort naar de gemeenteraad. Het ontwerp moet minimaal 4 meter van het fietspad liggen. Het parkeerterrein houdt minimaal evenveel plekken.
2: Tot zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast niet al te lange files in Noord-Holland, een paar opvallende. Om te beginnen de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam de Baarsjes en het Koenplein 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De A10 tussen Amsterdam-West en Zeeburg, daar staat ook 12 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En de A10 tussen Volendam en de Koentunnel, daar staat 3 kilometer met 5 minuten op onthoud. Daar gebeurde een ongeluk, de rechterrijstok is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Brand New Day, Mel en Vintage Future. En daarvoor Ace of Base met Beautiful Day. Ja, nog een ruim minuutje wachten. Straks om 7 uur dan zijn we er weer met zulke zorgen. In de huidige maatschappij wordt er veel verwacht van mannen. Je moet een begripvolle partner zijn, een stoere vader, een fijne collega en een goede vriend. Liefst moet een man nog een beetje kunnen klussen, sporten en er verzorgd uitzien. Kortom, hoge eisen waar misschien niet iedereen aan kan voldoen. Een coach kan hierbij helpen. Maar volgens Leo Scheermeijer zijn er al genoeg coaches die met een kladblok in hun hand naar je luisteren en daarna een dikke rekening sturen. Volgens Leo hebben mannen behoefte aan praktische handvatten en een niet lullen maar poetsen aanpak. En dat is precies de reden waarom hij coach is geworden. Ja, daar komt hij straks van alles over vertellen. Dus ik zou zeggen tot straks, maar blijf er nu ook lekker bij hoor. We gaan nu naar een lekker stevig nummer van Robert Palmer, Bad Case.

Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. In de gemeenten Waterland en Landsmeer worden voor de jaarwisseling 2026 tot 2027 geen ontheffingen verleend voor F2 vuurwerk. Sinds 1 augustus geldt de wet Veilige Jaarwisseling met een landelijk verbod op bepaalde categorieën consumentenvuurwerk. F1 vuurwerk, zoals sterretjes, blijft toegestaan. De burgemeesters maken geen gebruik van de mogelijkheid tot ontheffing. Uit de afvalmonitor 2025 blijkt dat inwoners van Purmerend iets minder afval scheiden dan in 2024. Het aandeel gescheiden afval daalde van 56% naar 55% en het hergebruik van 49% naar 46%. De hoeveelheid restafval steeg van 194 naar 209 kilo per inwoner per jaar. Beter scheiden levert meer grondstof op en houdt de afvalkosten beheersbaar. De provincie Noord-Holland onderzoekt in oktober het verouderde viaduct van de N244 over de Middenweg bij Middenbeemster. Op meerdere dagen is er hinder op de Middenweg en in de nacht van 15 op 16 oktober is de N244 afgesloten. De resultaten bepalen de werkzaamheden. Naar verwachting gaat het viaduct vanaf voorjaar 2027 meerdere maanden dicht. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

Rosalinde van Kennyon. Het komt van het album Een Beetje Alleen, uitgebracht in 1983. Daar staan ook onder andere Mooi Volendam en Als ik maar bij jou ben op. En zo komt er alweer een einde aan deze aflevering van Middagritme. Het laatste nummer van dit uur is van Bad Company. Het staat op het gelijknamige album Bad Company, is uitgebracht in 1974. Het nummer is geschreven door Paul Rodgers en Mick Rawls. Hier is het prachtige Seagull. Tot morgen!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Nou ja, niet nou.
2: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
1: Nou ja, niet nou.
3: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kerstverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
7: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
8: Moet je naar geen nieuwe website?
9: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
8: Bij wie?
9: Bij Ventori.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien. Dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist.

0: tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
1: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
4: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
3: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
4: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
5: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
6: Het is herfst en wij

And have we got news?

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
3: Het is nacht. Edam-Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
4: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
3: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.

0: kosten en risico's verbonden.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
3: Weet jij nou?
2: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?

Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Zukkenzorgen. Met natuurlijk de techniek van Frans en Klaas en een beetje van Dennis, gelukkig. En we zitten hier vanavond met Leo Scheermeijer. Leo, welkom in de studio.

0: Dankjewel.
1: En we gaan het vandaag hebben over coaching voor mannen. Maar je doet nog zoveel meer. Dus ik denk dat we nog wel wat zijpaadjes misschien ook gaan nemen.
0: Daar sta ik wel onbekend, ja. Dat klopt wel.
1: Maar je bent uitgenodigd op basis van het coachen aan specifiek mannen.
0: Zeker.
1: Ja. Maar de eerste vraag bij zulke zorgen is eigenlijk altijd, wie is Leo?
0: Ik ben Leo, ja.
1: Ja, dat, volgende dat, vraag.
0: Ja, precies, nee. Leo, bijna 44 jaar. Geboren en getogen Amsterdammer. Dat ga je het ook nog horen in mijn antwoorden.
1: Okay.
0: Zit een beetje in de tongval. Samengesteld gezin, 4 kinderen. 2 heb ik er zweet van op mijn voorhoofd gehad en 2 niet. Wonend nu in Schagen. En tig jaren werkzaam in de zorg en coach ik mannen en ik doe nog vele andere dingen.
1: Ja, die vele andere dingen die komen we misschien straks ook nog wel eventjes aan bod. Maar dat coachen, hè, je omschrijft jezelf als een door de wol geverfde ervaringsdeskundige. Is dat ook de reden waarom je uiteindelijk coach bent geworden?
0: Ja, eigenlijk ben ik coach geworden omdat ik in mijn eigen leven wat hobbels ben tegengekomen. En daarin eigenlijk een stukje miste wat voor mij werkte. Ze noemen wel eens psychologen geitenwolle sokken en zo.
1: Ja.
0: De 9 van de 10 die hebben ook geitenwolle sokken aan. Het is een bepaalde slagvolk natuurlijk. En die hebben een bepaalde manier van praten. En dat sluit heel vaak ook gewoon niet aan. En ik ben iets anders. Ik maak een heel grote vertaalslag. Hè. Ik ben al bijna 20 jaar in de zorg. Ik werk dagelijks met psychologen, met psychiaters.
1: Dus je kent de trucjes ook een beetje misschien?
0: Ik ken de trucjes, ja. Dat is misschien ook wel de reden waarom mijn eigen traject er iets anders uitgezien heb. Omdat ik zo ook weet hoe ik ze om de tuin moet leiden.
1: Ja.
0: Maar ik miste vooral in mijn eigen trajecten misschien wel een stukje echtheid of zo. We zijn op radio, maar goed. Als je dag kut is, dan is je dag kut. Dan is dekt dat wel de lading.
1: Ja. Ja,
0: als je wurgneigingen hebt of zo. Noem het dan dat je wurgneigingen hebt.
1: Ja, want hoe voel je daarbij?
0: Welke kleur heeft het?
1: Ja, welke kleur heeft je woede? Ja,
0: wat voel je? Waar voel je het?
2: Heb ik dat niet regelmatig, hoor, wurgneiging.
1: Soms heb je wel eens zo'n dag, toch?
0: Ja. Ja. Nee, maar goed, als je bijvoorbeeld hebt over mensen die ergens tegenaan lopen of hun eigen frustratie heel hoog is. En je omschrijft het als zijnde, ja, maar ik heb wurgneiging. Dan heb je een gespreksonderwerp.
1: Ja.
0: Maar als je het heel mooi verbloemt, met heel veel mooie woorden, dan kom je net niet tot die kern. Terwijl als je het gewoon hebt over waar het echt over gaat, dan kan je tot de kern gaan komen.
2: Duidelijkheid.
0: Duidelijk, ja. Ja. Ja, en we zijn vooral in de zorg hebben heel veel mooie woorden en hebben heel veel zorgspecifieke woorden.
1: Ja.
0: Mensen zijn ambivalent. Nou, als ik dat 9 van de 10 mannen noem, ja, het is ambivalent.
2: Ja, zal wel.
0: Dan zitten ze me echt aan te kijken alsof ze denken,
1: heb jij gegeten gisteren,
0: wat voor gerecht is dat? Ja, precies. Dus als je het gewoon hebt over wat het nou echt daadwerkelijk inhoudt, maar ook de vertaalslag kunnen maken. Want als ik met een multimiljonair van een bedrijf aan het praten ben, dan ben ik heel anders in gesprek dan met een vrachtwagenchauffeur.
1: Ja.
0: Dus je moet vooral aansluiten. En dat heb ik vooral heel erg gemist in mijn eigen trajecten die ik zelf heb moeten doorlopen. De kwetsuren van het leven de hoofd te bieden. Dus,
1: zeg je dat mooi?
0: Ook dat kan ik.
1: Maar dat zit allemaal in jouw rugzak, al die kwetsuren.
0: Ja, ja, ja. Ik ben ervan overtuigd dat niemand in het leven, jij niet, de mannen van de techniek niet, ik niet, we komen niet zonder schade ons leven door.
1: Nee.
0: En we noemen het tegenwoordig in de zorg, noemen we het allemaal heel snel, je hebt trauma's opgelopen.
1: Ja, iedereen heeft een trauma.
0: Ja, we hebben allemaal trauma's. En het is allemaal nog erger dan de anderen. Hè? En het lijkt ook wel een soort van opbieden met elkaar. Maar er is nog nooit iemand groot geworden zonder trauma's. Er is nog nooit iemand zonder schade door het leven heen gekomen. Wij met z'n allen niet en onze voorouders ook niet.
1: Ja, maar misschien zagen we het vroeger niet als schade. Weet je, nu is het natuurlijk ook heel populair om te gaan graven in je leven, zo van ja, waar zat dat trauma dan?
0: Ja.
1: Dus misschien heb je het wel niet eens gemerkt, maar je hebt hem wel.
0: Zeker, zeker. Ik heb heel veel trauma's.
1: Ja.
0: Alleen het verschil is dat ik mentaal weerbaarder ben. Dus ik heb de mogelijkheden gekregen om het hoofd te bieden. Kijk, bij trauma's lopen we op. En dat is niet erg. Daar gaan we, en dat noem je dan een heel mooi woord, coping. Hè? Dus we verdienen een manier, we bedenken een manier hoe we daarmee om kunnen gaan zonder dat we daar last van hebben. En we krijgen pas last van onze trauma's op het moment dat onze coping eigenlijk niet meer werkt. Maar we focussen op de trauma.
1: Ja.
0: En natuurlijk zijn er ook echt wel dingen die opgelost moeten worden. Hè, door therapieën of door psychologen. Daar ben ik echt wel voorstander van. Maar we moeten ook mentaal weerbaarder worden. En juist
1: betere copingstrategieën krijgen.
0: Ja, maar ook gewoon dat als het een keer tegen zit. Wat doe je dan? Heb je vallen? Normaal gesproken zeg ik het iets anders. Je zag me corrigeren. Als je valt. Dan kan je blijven liggen of je gaat opstaan. Dus het gaat vooral over hoe ga je nou opstaan? Het leven bestaat uit een schakeling van problemen. Laten we nou gewoon heel goed worden in het oplossen van problemen. Dan
1: komen we een stuk verder.
0: Dan houden we alleen leuke problemen over om op te lossen toch?

0: Ja, we hadden het net over trauma en weerbaarheid. Leo, heb jij nou ook het idee dat ja, de jongere generatie, ik schaar ons nu maar eventjes onder de middelbare.
1: We zijn oud.
0: Ja. Minder weerbaar is.
1: Ik denk dat daar zeker een verschil in zit. Hè. Vroeger, ik noem dat wel eens, werd ons geduldspier werd op de proef gesteld.
0: Ja, alleen al met reclames op tv en zo.
1: Zeker.
0: Kunnen mijn kinderen nu niet tegen.
1: Nee, als je gewoon normaal radio luistert en er zit reclame tussen, dan switchen we over naar een andere zender, want de reclame willen we niet hebben. Dus we zitten constant in onze comfortzone. Waar zit de groei? Daarbuiten. Maar we leren onze kinderen om de comfortzone eigenlijk zo klein mogelijk te houden.
0: Het maar goed gaat.
1: Nou, niet eens zozeer als het maar goed gaat, als het maar comfortabel voelt. Ik heb bij ons thuis een hele simpele regel. Als je naar school gaat, heb je een spijkerbroek aan. Nou, dat zijn een van de weinige kinderen die dat hebben, want het zit niet lekker.
0: Oh ja.
1: Maar je straalt ook iets anders uit. Hè? Als je in zo'n hippe joggingpak rondloopt. Want het moet natuurlijk wel van een bepaald merk zijn. Ja, want anders hoor je er niet bij. Dus we zijn constant bezig met in een comfortzone zitten. En die mentale weerbaarheid, ja, die wordt steeds minder. En dat merk ik ook bij mijn eigen kinderen. Comfort. Comfort,
0: maar
1: comfort.
0: Hoe doe jij daar zelf dan thuis ook bijvoorbeeld iets aan? Om hun wel weerbaarder te maken?
1: Ja,
0: tips voor ouders die misschien luisteren.
1: Nee is ook houden van.
0: Ja, kijk.
1: Ja. Kijk, soms moet je ook gewoon. Ik zeg ook wel eens nee op dingen waar ik normaal gesproken van denk, moet kunnen. Maar de gevolgen op langere termijn, die maken dan toch dat ik nee zeg. En dat heeft er gewoon mee te maken dat kinderen soms ook gewoon even geduld moeten hebben. Hè? Hoeveel kinderen zien we nu als we op de markt lopen of in de winkel zijn? Kinderen die constant maar aandacht vragen. Constant maar hun behoeftes voor op die van een ander stelt. Als mijn kinderen iets van mij willen en ik ben in gesprek, leg je hand op mijn schouder. Dan weet ik dat je iets wil. Maar ik maak eerst even mijn gesprek af.
0: Ja.
1: En dan kom ik bij je. Nou, mijn kinderen weten dat, dus ik heb met regelmaat een hand om mijn schouder, maar dan kan ik mijn gesprek afmaken en dan heb ik oprechte aandacht voor mijn kinderen. Maar daarmee leer ik ze ook, je moet heel even je eigen behoeften even on hold zetten. En dan gaan we pas in gesprek. En nog zo'n tip, hè. De nee is ook houden van, dat is er eentje. Maar er zit vooral het stukje in. Wat je moet doen, zal je eerst moeten doen voordat je kan doen wat je wilt doen.
0: Ja, die ga ik even onthouden. Vind ik wel een goeie.
1: Ja, ik ga tegeltjes uitbrengen. Ja, kun je ze opplakken.
0: 20 euro per stuk, ja.
1: Je zal eerst moeten doen voordat je kan doen wat je wilt doen. Hè? Dus je zal eerst je huiswerk in orde moeten hebben.
0: Dank
1: je. Je zal eerst je taak in orde moeten hebben. Je zal eerst wij moeten ook eerst werken voordat we leuke dingen kunnen doen. Maar dat is niet wat onze kinderen eigenlijk vanuit school, dus het dagelijks leven meekrijgen.
0: Nee, alles is leuk.
1: Alles is leuk en alles zit in de comfortzone en we kunnen alles maar uitstellen.
0: Ja, ik neem hem mee. Ik weet al, wij moeten zijn vroeger altijd nee is nee en wordt nooit geen ja. En wat denk je? Dat zeg ik nou ook tegen mijn kinderen.
1: Er zit ergens een stukje wijsheid in, hè?
0: Toch wel, ja. En vroeger vond ik dat zo irritant.
1: Ja, maar goed, vroeger vonden we spreekwoorden ook helemaal niks. En nu dat we ouder worden,
0: gebruik je ze zelf ook.
1: Blijken ze toch inhoud te hebben. Ja. Ja.
0: Balen, hè, als je dat.
1: Nou ja en nee. Ja, het zijn oude wijsheden waar gewoon iets in zit. Alleen de jeugdigheid zorgt ervoor dat we dat graag opzij willen schuiven.
0: We gaan weer even terug naar het coachen. Want waarom coach jij vooral mannen?
1: Nou, omdat ik die iets beter begrijp dan vrouwen, denk ik.
0: Ja.
1: Ja. Nee, ja, goed. Ik ben een provocatieve coach. Dus ik kan dingen best groot maken. Ik kan best ook grof gebekt zijn. Dat ligt over het algemeen mannen iets beter dan vrouwen. Dat wil niet zeggen dat ik vrouwen helemaal buitensluit. Maar het is wel iets waar mannen over het algemeen iets beter op gaan dan vrouwen.
0: Ja.
1: Enkelingen nagelaten natuurlijk. Hè.
0: Goedig typisch, ja.
1: Ja, nou ja, goed, ja. Daar zit gewoon echt een verschil in. En ze zeggen wel eens, hè, Monaco van Mars, vrouw van Venus. Nou, het is een flinke reis, maar het is waar. We communiceren op een hele andere manier. En de manier hoe mannen communiceren, ja, die snap ik gewoon. Ja.
0: Beter, ja.
1: Ja, het is mijn eigen watermerk, dus dat maakt het een stuk makkelijker.
0: Dat vond ik wel grappig. Op je website schrijf je dan van dat een man ook ingewikkeld is. En dan gaan vrouwen natuurlijk al meteen denken van, nou, als er iets niet... Meestal krijgen wij die stempel.
1: Ja.
0: Maar ja. Wat maakt een man dan zo ingewikkeld?
1: Nou ja, dat heeft met verschillende factoren te maken. Hè. Kijk, het is voor mannen best wel ingewikkeld in een nieuwe soort maatschappij. Als we gaan kijken... Kijk, ik zie er natuurlijk uit als een Neandertaler. Vroeger liepen we met een knuppel naar buiten uit de grot.
0: Sleep je die vrouw gewoon mee?
1: Ja, dat schijnt tegenwoordig ook niet meer te mogen. Maar van oudsher gingen wij of jagen of we gingen vechten. En de vrouw was voor het zorgen. Anno 2026.
0: Ja, moeten jullie dat ook een beetje doen?
1: Ja. Moeten wij dat ook doen? Nou, is dat soms, hè, als ik ga kijken naar mijn eigen relatie, is dat ook een stukje levensbehoud. Ik moet gewoon koken, want anders heb ik...
0: Geen eten.
1: Nou, dat is eerder gecremeerd eten dan. Dus dat is ook een stukje levensonderhoud. Maar er wordt anno 2026 worden gewoon veel meer van onze mannen gevraagd. Ook van de vrouwen, want vrouwen moeten tegenwoordig werken.
0: Wij moeten eigenlijk nu gaan jagen en jullie moeten meer gaan zorgen.
1: Precies. Dus er zit daar gewoon een heel groot verschil. Alleen ons oerbrein...
0: Oh, driftig.
1: Ja, ik zie het allemaal gebeuren. Maar kijk, onze oerbrein heeft ons eigenlijk anders geprogrammeerd.
0: Is nog niet zo ver misschien?
1: Nou ja, we worden daarin gedwongen.
2: Het is toch het reptiele brein, is dat toch?
1: Ja, het reptiele brein, het oerbrein. Dat zit ergens heel diep weggestopt aan de achterkant van je hoofd. Bij de hersenstam. Daar komen al je primaire dingen vandaan. Hè? Dus ook als we bijvoorbeeld als mannen en vrouwen in conflict raken. Vrouwen gaan huilen.
0: Ja.
1: Mannen die worden boos en die slaan ergens tegenop. En vrouwen die kunnen er over 4 jaar, 3 maanden, 2 weken, 8 uur en zoveel seconden nog op terugkomen wat er toen is gebeurd. Ja, maar mannen pakken een biertje en we gaan weer verder. Daar zit gewoon een heel groot verschil in.
0: Ook hier wordt weer driftig geknikt door Frans en Klaas.
3: Er is onder vrouwen is er vaker mot dan onder mannen.
1: Ja, alleen is dat wel onder vrouwen mot van dingen die niet actueel zijn. Want het zit altijd een laag onder.
0: Nou, ik moet wel zeggen, onze buren hebben even oude kinderen als die van mij. Ik heb een zoontje van 5 en een dochter van 1. Die jongens, die speelden altijd samen. Dat ging altijd goed. Nooit ruzie. Die meiden, vanaf seconde 1, ruzie.
1: Ja. Ja.
0: Er wordt gevochten om poppen, er wordt gevochten om kinderwagens. Er wordt om alles gevochten. En het liefst duwen ze elkaar nog omver ook. Het is zo frappant.
1: Ja. Nou, dan snap je waarom vrouwen ingewikkelder zijn dan mannen.
0: Ja, wel echt. Dat zie je dan in de praktijk voor je neus gebeuren. Dat je denkt, wat gaat hier nou mee?
1: Wat dat betreft zijn mannen misschien daar net even wat makkelijker in.
0: Ja.
1: Er zit wat minder emotionele lading overheen.
0: Dat is het, denk ik. Goed,
1: wij mannen zijn wel in de huidige wereld zijn we best ingewikkeld. Ja, dus alleen al vroeger... Opa vertelt, vroeger, als je op de steiger stond en dan liep een schone jonge dame voorbij, dan kon je vanaf de steiger affluiten.
0: Dan vonden we dat ook leuk.
1: Als je geluk had, liep ze nog een blokje om, dan kwam ze nog een keer langs natuurlijk. Tegenwoordig, als je dat doet, krijg je een boete.
0: Procesverbaal.
1: Ja, alleen de cultuur in de schachtkeet, die is nog precies hetzelfde.
3: Ja. Ja, dat is waar.
1: Als nu de arbeidsinspectie langskomt in een garagebedrijf en die ziet een kalender met andere soorten koplampen dan die lichtgever, dan is dat een issue.
0: Ja.
1: Dat mag allemaal niet meer. Maar de cultuur is nog wel van het scheten laten en boeren laten. Dus we zijn constant onszelf heel moeilijk aan het maken.
0: Nou, ja.
3: Het wordt ons moeilijk gemaakt.
0: Jullie mogen jezelf niet meer zijn.
3: Nee.
1: Oh, en de vraag is, mogen vrouwen zichzelf zijn? Hè? Ik denk dat het op hetzelfde zit, alleen... andere uitwerking heeft. Maar het verschil daarin is dat vrouwen hebben over het algemeen vriendinnen en dan kunnen emotioneel ontladen. Die hebben gezamenlijke vijanden en het is toch een eikel en dit en zus. Nog een fles wijn er doorheen. Prima. Kijk, wij mannen die delen dat niet zo snel. Wij zijn wat dat betreft veel meer binnenvetters. Ja. En wij kroppen dingen op. Totdat we op een kookpunt komen. Ja, en dan ligt ineens een deur door midden. En dan zijn we de agressor.
0: Ja.
1: Maar in principe is het precies hetzelfde wat geactiveerd wordt. Alleen de uiting is anders.

0: Mooi.
1: Ja, Leo, jij zei net al van, jouw aanpak is wel wat anders. Je bent heel direct, zeg maar, in je communicatie dan andere coaches. Maar wat maakt jou nog meer anders dan anders?
2: Nou ja, wat ik net al zei, ik zie er natuurlijk uit aan een Neandertaler. Dus dat maakt het al wat anders.
1: Nee, goed, en geen geitenwolle sokken aan, volgens mij.
2: Nee, ik heb enkel sokjes aan nu. Maar goed, dat kan je ook wat van vinden. Ja. Maar, nou ja, wat maakt mij anders? Ja, ik heb het doorleefd. Dat is het vooral. Ik ben door schande en schade ben ik wijs geworden. Ik ben gescheiden. Ik ben suïcidaal geweest. Ik ben depressief geweest. Ik heb ook heel lang geen connectie kunnen vinden met mensen, met gelijkgestemden. Dan ben je eenzaam.
1: Ja. Dus je weet hoe het is.
2: Ik heb het gevoeld.
1: Ja.
2: Dus ik snap wat die mannen doormaken. En soms vrouwen. Ik snap wat ze waar ze tegenaan lopen. Ik snap die frustratie. Maar ik snap ook dat hetgeen wat ze doen, dat het niet helpend is. Dus juist dan kan je door bewustwording, ja, kan je veranderingen aanbrengen. Hè? Want het is enorm vervelend, zegt heel netjes, heel enorm vervelend dat als je ergens van bewust bent, dan moet je er dus iets mee.
1: Ja, dat is irritant als je het dan door hebt natuurlijk. Hè? Dan,
2: ja,
1: kan je, dan zou je er ook iets aan kunnen doen, iets kunnen veranderen.
2: Ja, precies.
1: Maar want de mannen die bij jou komen, hebben eigenlijk meestal, je hebt je de problemen, zeg maar, een beetje gecategoriseerd in drie hoofdmoten.
2: Ja.
1: Hè? Dus,
2: ja.
1: En dat, die noemde je eigenlijk net ook al een beetje. Dus het zelfbeeld en niet helpende gedachten, dat valt eigenlijk hier een beetje onder.
2: Zeker.
1: Gezinsleven of het ontbreken ervan. En school- en werkgerelateerde narigheid.
2: Ja.
1: Dan, want dat zelfbeeld en niet helpende gedachten, dat is dus wat je net eigenlijk zei. Van je gaat bewustwording van die problemen. En die ga je dan aanpakken.
2: Zeker.
1: Maar zoals bij het gezinsleven of het ontbreken daarvan. Hoe kun je mannen daar dan in steunen?
2: Nou ja, goed. Je hebt, als je het gaat hebben bijvoorbeeld over relatieproblemen. Daar heb je een aandeel in.
1: Ja, je doet het met z'n tweeën.
2: Als het goed is wel.
1: Meestal.
2: Ja, anders is het geen relatie. Maar je bent met z'n tweeën daar verantwoordelijk voor. En het kan nooit alleen maar de schuld van één iemand zijn. Hè, dat, ze zeggen wel eens, hè, dat, ik heb een hele lijst met klussen die gedaan moet worden. Vrouw, je hoeft me echt niet ieder half jaar dan helpen herinneren dat ik het nog moet doen. Maar daar heb je ook gewoon een stukje regie in, hè? Toevallig vanochtend had ik een heel mooi gesprek met een coachie van mij. Die man die liep er tegenaan. Ja, mijn vrouw die vindt dat ik dat hek moet doen. Maar ja, zij zou hem bijten. Dat heb zij niet gedaan. Dus ja, en is het rocket science voor je? Nee, waarom doe je het dan niet?
1: Ja.
2: Dat is het probleem opgelost, toch? Dan hou je tijd over voor andere ruzies.
1: Ja. belangrijkere dingen.
2: Maar daar is hij dus niet van bewust van. Hè? Dus ineens heb je een heel helder moment dat je denkt, oh ja, maar ik kan het ook zelf doen. We hebben het gewoon zo geparkeerd. Zij heeft gezegd dat ze gaat doen, dus moet ik het dan moet ik gaan wachten of zo. Nee, je hebt daar zelf, kan je daar een bewuste keuze in maken om het over te nemen. En dan heb je best kans dat er zo'n vrouw zegt, ja, maar dat zou ik doen. Ja, maar dan is het ook jouw taak om terug te geven.
1: Maar nu heb ik het al gedaan.
2: Dat zou je doen, maar dat is dus niet gelukt. Dus wat heb jij nodig om het volgende keer wel te doen? Want nu heb ik het gedaan. Ja, dat zijn natuurlijk hele helpende strategieën om elkaar bewust te houden.
1: Maar dat is ook, ja, lijkt me ook wel lastig.
2: Relatie hebben is werken.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Maar dit voorbeeld wat je dan geeft, dat neem aan dat dit een klein voorbeeld is, toch? Dit is niet iets waarvoor je...
2: Sommige kleine dingen zijn enorm groot.
1: Ja.
2: En door het dus heel nog groter te maken.
1: Want het wordt een heel ding dan natuurlijk. Maar het is eigenlijk gewoon wat je zegt. Joh, doe nou gewoon even dat bijtje en het is klaar.
2: Ja. Oh. Mooi, hè?
1: Ja.
2: Ja, het is gewoon heel simpel.
1: Krijg je nog geld ook.
2: Ja, daar wordt nog voor betaald. Ja, nee, maar soms zit het hem niet in de handeling, maar zit het in
1: de
2: niet helpende gedachte. Van, ja, maar zij zou het doen. En dan krijg je eigenlijk een beetje, zult het op een weg gaan leggen?
1: Ja.
2: Maar jij zei dit. En ik ben er toen met de lagere school mee gestopt. Maar soms blijven we daar nog een beetje in hangen. En dat zijn die niet helpende gedachten. En door je dus bewuster van te worden, van hey, dit is wat ik doe. Dit heeft ook effect in mijn relatie. Dit heeft ook effect op werkniveau. Dit heeft ook effect op. Ja, dan als je er bewust van bent, dan ben je de sjaak. Dan moet je wat.
1: Ja. En dat neem je dan, dat, want dat is dan inderdaad ook het schoolwerkgerelateerdheid. Je neemt dan eigenlijk het hele pakketje mee als je eenmaal met je, wat zeg je, cliënt of?
2: Ja, gewoon met de kerels, met mannen. Het is eigenlijk een coachie, maar ja, gewoon met ja,
1: als je eindelijk erachter bent, zeg maar, wat dan de onderliggende probleem is, zeg maar, dan kun je eigenlijk op alle fronten wat aanpakken, toch?
2: Zeker. Zeker. En we zitten heel vaak zitten we in de ad-hocheid. Vandaag heb ik ruzie gehad met mijn vrouw. Mijn vrouw heeft me geslagen. Ja, ik zie je gezicht al vertrekken. Ja. Ja, maar dat is wat er daadwerkelijk soms gebeurt.
1: Soms wil je dat wel, maar je doet het, ja, je doet het niet.
2: Dat zijn dan... Het zijn ook alweer acties die je daaruit kan voortvloeien. Nee, maar goed. Ook dat is niet alleen aan mannen toe te rekenen. Hè. Vrouwen kunnen net zo mishandelend zijn. En huiselijk geweld en zo gebeurt op alle lagen.
1: Ja.
2: Maar gewoon doordat dat dus gebeurt. En ook eigenlijk in een stuk taboesfeer zit. Hè, want je gaat niet vertellen
1: zeker
2: dat je vrouw
1: als
2: je slaat.
1: Andersom is inderdaad.
2: Maar dan heb je uiteindelijk ook een keuze. Dus als je ervan bewust wordt ineens dat je ook een keuze hebt. Waar ligt jouw grens? Hoe gaat iemand nou jouw grens weten?
1: Ja. Ja, dat moet als je niet uitspreekt.
2: Juist. Maar als je dus niet bewust bent van het stukje dat je zelf verantwoordelijk bent voor het uitspreken. Dan kan je nooit iemand het kwalijk nemen dat ze niet weten waar je grens is.

0: the man's world. Leo, ik kan me zo voorstellen dat als mensen bij jou komen, dat ze dan een probleem hebben, maar dat het dan, we hadden het er net eigenlijk al even over, dat er dan daarna een hele beerput open gaat als jullie eenmaal in gesprek gaan en meestal diepte
1: wel
0: ingaan.
1: Ja, meestal wel. Er zitten wat lagen onder.
0: Ja, dat moet je negeren.
1: Oh, oké. Okay. Ja, er zitten wat lagen onder. Dus meestal is het probleem niet het probleem. Het is wel iets wat aan de oppervlakte is gekomen. En 9 van de 10 mannen die bij mij komen, die zijn over het algemeen mijn kant opgeschopt.
0: Door hun vrouw of door vrienden?
1: Je hebt een probleem, dus je moet even daar naartoe.
0: Ja, ga naar zo'n iemand praten.
1: Ja, precies. En dan gaan ze maar. Want ja, het gevolg is anders op de bank slapen. Ja, dat is ook niet erg pretje. Ligt een beetje aan wat voor bank je hebt natuurlijk. Maar, dus de motivatie om bij mij te komen en het probleem neer te leggen is meestal het probleem wat de vrouw ervaart.
0: Maar is dat een goede reden om dan om te beginnen? Want ik kan me... Ja, ik kan me nou heel goed voorstellen dat je daar dan zit van... Ja, ik moest hiervoor komen voor mijn vrouw.
1: Ja.
0: Dat is voor jou al een moeilijke begin als, dan, toch? Het moet ook een beetje intrinsieke motivatie zijn om iets te doen.
1: Dat is ook mijn eerste vraag. Wat wil je zelf? Wat wil je opgelost hebben? Kijk, ik begin eigenlijk altijd met een kennismakingsgesprek. En dat is niet alleen voor de man zelf om te kijken van wie is Leo nou in hemelsnaam.
0: En is dat dan op zo'n chaise-longue in jouw praktijk? Of?
1: Gelukkig niet, nee. Nee, ik loop heel vaak ook gewoon buiten. Gewoon niet tegenover elkaar zitten, maar langs elkaar, naast elkaar praten is ook minder confronterend. En jij zit nu ook recht tegenover mij.
0: Ja, dat is
1: nou ja, ik zit te trillen in mijn rietje. Want je bent heel indringend. Ja, maar
2: dat valt niet echt op.
1: Ja. Ik weet het goed te verbloemen. Ja. Maar het doet iets met mensen.
0: Ja, als je zo recht tegenover elkaar zit. Ja,
1: het is... Dus als ik naast iemand, letterlijk en figuurlijk naast iemand sta. En we zijn aan het wandelen, dus je bent ook nog in beweging.
0: Ja.
1: Of we gaan ergens even een bakje koffie drinken. Goede koffie is altijd belangrijk.
0: Dat predik je ook op je website.
1: Zeker,
0: hè?
1: Zeker. Ik heb zomaar adresjes, hè? Dat is altijd het belangrijkste. Maar goed, het gaat er vooral om dat mannen zich oké voelen. En dat doe ik in zo'n eerste kennismakingsgesprek. En we hebben ook wel eens kennismakingsgesprekken dat mensen zeggen... Ja, het wordt hem toch niet. Of het voelt niet helemaal oké. Okay. En dan zijn ze er of niet aan toe. Of ik ben niet degene bij wie zij moeten zijn.
0: Ja, en dat is dan ook oké. Okay.
1: En dat is helemaal prima. Kijk, uiteindelijk doen die kerels... Het zelf, hè? Zij moeten zelf in beweging komen.
0: Ja, jij coacht alleen.
1: Ik ondersteun ze, ik geef ze tips, tricks. Als ze een schop onder een hol nodig hebben, krijgen ze mij een schop onder een hol.
0: Oh ja.
1: Ja, ik heb schoenmaat 50, dus dat red ik wel behoorlijk. Maar dat, als dat is wat ze nodig hebben, is dat prima. Ik heb altijd 3 regels. Ik blijf heel, dat zorgt ervoor dat hun heel blijven en de spullen blijven heel. En voor de rest mag alles. Je mag huilen, je mag boos worden, je mag weglopen. Het lost alleen uiteindelijk niks op.
0: Nee.
1: Dus we moeten wel weer met elkaar in contact staan. En we gaan weer met elkaar in gesprek. En waar komt het dan vandaan?
0: Ja, wat, dat je wegloopt ligt eronder? Bijvoorbeeld.
1: Ja, is lekker vermijden. Helemaal prima. Maar wat lost het op? Ja, helemaal niks. Oké, dus hoe gaat het volgende keer anders doen?
0: En komen ze dan wel weer terug ook?
1: Ja. Ja, ze hebben ervoor betaald, dus komen ze wel. Ja. Zo zijn we dan ook alweer.
2: Met z'n tweeën naast elkaar aan de bar, met de pulsie. Kan ook een stuk makkelijker gaan.
1: Ja, ik mag gelukkig niet meer drinken van de dokter, maar als...
2: Nul kan ook.
1: Nou, weet je, als je een goed gesprek wilt hebben met iemand, dan is het niet heel handig als iemand beneveld is.
2: Dat benevelen, dat is wat anders dan.
1: Ja, maar goed, de meeste mannen die echt in de shit zitten, zeg maar, die...
2: Drinken.
1: Niet zozeer alleen drinken, maar die zijn vooral aan het dempen. En je wilt wel een oprecht gesprek hebben en niet dronken mensen vertellen wel de waarheid. En dat is ook wel een feit. Maar
2: kom weer los.
0: Maar er komen ook de emo dingen los, weet je. Dat is net als dat je met vriendinnen zit aan de wijk. Oh, van jouw dingen. Weet je, dan krijg je dat soort verhalen natuurlijk wel helemaal.
1: Ja, dit is een apart trauma. Maar, het gaat er wel om. Je moet wel bij iemand kunnen zitten. En je moet wel ook alcoholgebruik is een onderwerp.
0: Ja.
1: Want wat levert het je nou nog altijd? Heel veel vrouwen er wel geen probleem hebben met een man die te veel drinkt. En hij was weer oud en hij lag op de bank en hij zuipt zoveel. Ja, dat is iets waar ze tegenaan lopen. Nou, die mannen komen bij, mijn vrouw vindt dat ik te veel drink. Oké, wat levert het je op dan?
0: Ja,
1: ik herstel niet meer zo snel als dat ik 25 was. Nee, maar nogmaals, wat levert het je op dan? Ja, het is een echt gezellige avond. Oké, en dan hebben we 3 dagen van de kaart geweest. Oké. Okay. En die drie dagen, had je daar die tijd voor? Nee, mijn kinderen zaten mijn kop te zeuren. En ik kon mijn werk eigenlijk niet doen. Oké, okay, dus het heb je meer gekost dan dat je eigenlijk opgeleverd hebt. Oh, bewustwording. Nu moet ik er iets mee. Ja, en dat is mooi als je dat kwartje ziet vallen. En ja. Dat mag voor mij ook in 5 stuivers zijn. Mag mij helemaal niet uit.
0: Als hij maar valt.
1: Als hij maar valt. En daar, nou ja, daar haal ik heel veel energie uit.
0: Ja, dat snap ik wel. Dat is natuurlijk ook de kick dat je dat voor elkaar krijgt.
1: Zeker.
0: Maar hoeveel sessies heb je dan zo ongeveer nodig? Want je doet dan een intakegesprek van een uur?
1: Ja, een half uur, uurtje, zoiets ligt er een beetje aan. Hè. Kijk, als er iemand komt die zegt, ik ben gestuurd, ik wil eigenlijk niet. Dan zijn we vrij snel klaar. Ja. En dan ga ik nog een beetje prikken. En als er geen beweging in komt, is dat ook prima.
0: Maar kan je dan ook zeggen van, nou, dit wordt hem niet? Of ja. Is het dan voor jou juist een uitdaging?
1: Nee, er zit sowieso een uitdaging in zo'n kennismakingsgesprek. Hè, van oké, waar zit het hem in? Dus ik ga echt wel prikken. En ik ga echt wel kijken van waar halen we nu het pijnpuntje uit?
0: Ja.
1: Maar goed, soms kan het ook zo zijn dat iemand juist een vrouwelijke coach wil. Of een vrouwelijke therapeut wil. Omdat ze uit het verleden schade hebben opgelopen met een man of zo. Hè? Of kijk, als je mij tegenkomt, bijna 2 meter, een grote baard. Ik ben niet de kleinste, zeg maar. Dat roept ook iets op bij mensen. En als iemand daar nou in het verleden heel veel last van heeft gehad, dan ga ik nooit tot de kern komen. Want daar zit een hele grote laag.
0: Ja.
1: En dan ben ik gewoon niet degene voor wie die persoon hem kan helpen. En dat is ook prima. En dan ga ik met je meedenken wie eventueel wel wat kan. Maar wel als daar de behoefte aan is.
0: Want jij hebt ook nog een netwerk om je heen dat je kan zeggen van, nou weet je, met mij werkt het misschien niet, maar ga eens naar.
1: Ja, zeker.
0: Die
1: zeker.
0: Of die.
1: Ja.
0: En stel diegene wil dan daarna nog wel terugkomen. Hoeveel sessies heb jij dan nodig, zeg maar, om het op een goed eind te brengen?
1: Nou ja, kijk.
0: Is het iets wat langer doorgaat?
1: Nou, zeg maar. Ik doe altijd pakketten. En pakketten doe ik met een bewuste keuze. Mensen kunnen of 8 of 12 sessies in eerste instantie doen. En waarom doe ik dat?
0: Kom je er niet onderuit?
1: We zijn Nederlanders, dus als we ervoor betaald hebben, dan willen we ook waar voor ons geld hebben. En als ik per sessie dat ga doen en dan een factuurtje stuur, na 2 of 3 sessies denkt iemand, ik ben er eigenlijk wel weer.
0: Het is wel klaar.
1: En die denken dan, mazzel, nou, dan heb ik eigenlijk nog niet zo heel veel bereikt.
0: Ja.
1: Ze hebben wel dat gevoel, hè? Een beetje hetzelfde als mensen aan medicatie zitten. Oh, met medicatie gaat wel goed. Helemaal gedragsmedicatie gaat goed.
0: Ja, dat ga je goed.
1: En dan
0: hebben,
1: denken we, het gaat eigenlijk wel goed, dus ik kan die pillen wel weer in de kant gooien. Nou, dat is met dit precies hetzelfde. Dus voor mij hoeven ook niet, hè, als we 10 of 12 sessies doen, iedere week 1. Die behoefte, als dat is, eerste periode iedere week 1 en daarna misschien om de 2 weken of misschien wel 1 keer in de maand, is ook prima.
0: Ja. Dat is ook net een beetje aan de persoon en wat hij nodig heeft.
1: Nou, je hebt ook een beetje verwerkingstijd nodig. Hè? Want ik ben heel confronterend. Nou, dan kan je soms een week over na moeten denken. Of soms misschien ook wel 2 weken. Maar het leven gaat ook gewoon door. Want we moeten wel gewoon werken. En we moeten wel gewoon. En familieleven gaat gewoon door. En je sociale leven gaat door. Dus het gaat er ook wel. Volgende week is bijvoorbeeld vakantie. Hè? We herfstvakantie.
0: Ja, dat gaan we nou allemaal weer doen.
1: Ja, nou, er zijn allemaal verplichtingen thuis. Want kinderen zijn thuis. En de ene helft heb moeders vrijgenomen. De andere helft de vaders vrijgenomen. Want oppas is ook duur. Ja. Dus er zitten ook bepaalde verplichtingen. Ja, soms kom je dan gewoon niet uit. En dan plan je of 1 week later of 2 weken later. En dat is gewoon afhankelijk van hoe de agendas lopen.
0: Krijgen mannen ook huiswerk van jou?
1: Als nodig is wel. Ja.
0: Waar moet ik dan aan denken?
1: Dat kunnen gewoon hele simpele oefeningen zijn. Ga eens gewoon 5 minuten zitten en je vervelen. Dat is enorm
0: zonder
1: lastig.
0: Je telefoon?
1: Zitten. Zitten en vervelen. Dus niet tv kijken. Niet radio aan. Niet. Ga eens gewoon zitten.
2: Of een sjaal breien.
0: En gewoon dom voor je uitkijken.
1: Ja.
0: Dat is in je nothing box.
1: Nou ja, gewoon even helemaal niks. Gewoon 5 minuten... vervelen.
0: Uit.
1: Dat kunnen we niet.
2: Ken ik al.
0: Ja, ik zou net zeggen, Park, kan je heel goed.
2: Ken ik wel een half uurtje volhouden.
1: Ja, met je ogen open.
2: Ademhalingsoefeningen, die hebben we toevallig twee weken geleden.
1: Dat kun je ook nog doen. Dan kan je je stressniveau enorm mee verlagen. Absoluut. Ja. Ja. Dat kunnen allemaal huiswerkopdrachten zijn. En soms kun je ze ook papier meegeven. Ga eens neerzetten wat je daadwerkelijk bijvoorbeeld kwijt bent geraakt. Ja, als je het hebt over, mijn huwelijk is gestrand. Oké, maar wat ben je nou daadwerkelijk kwijtgeraakt? Ja, dat ik ging scheiden, ben ik 72 kilo kwijtgeraakt.
2: Zo?
1: Ja. Ja, dat is gewoon de moeder van mijn kinderen. Die ben kwijtgeraakt.
0: Oh zo, ja.
1: Maar ik ben ook vriendschappen kwijtgeraakt. Ik ben ook mijn huis kwijtgeraakt. Ik heb toen de tijd ook mijn auto moeten verkopen. Want ik moest een nieuw huis kopen. En dan moet je die kosten kopen tegenwoordig zelf betalen. Ja, dat moest ergens vandaan komen.
2: Is dat al lang geleden?
1: Dat ik gescheiden ben, 2017. Dus dat is nu 9 jaar geleden.
2: Okay.
1: Ja. Maar daar loop je wel tegenaan. Dus je verliest niet alleen je huwelijk. Je verliest ook je perspectief.
0: Ja.
1: Je verliest ook je toekomstbeeld. Ik heb twee dochters, zeg maar, van mezelf. Die zie ik minder. Dus ik ben ook nog een stukje van het vaderschap verloren.
0: Ja. Ja.
1: Maar dan staan we dan niet bij stil. Je verliest daarin een hele hoop. En dat noem je dan met een mooi woord tegenwoordig levend verlies. Hè? Dat is een vorm van rouw. Maar levend verlies. Maar dat heb je dus bijvoorbeeld ook als je partner ziek is geweest. Of ziek is. Of als je mantelzorg bent. Dan heb je dat ook daarmee te maken. Dus dat spectrum is heel erg breed.
0: En om daarover na te denken is natuurlijk best wel...
1: Ja, en soms moet je het gewoon echt op papier zetten.
2: Maar ja, met scheiden raak je ook een hele familie kwijt.
1: Ja.
2: Ja. Die je waarschijnlijk nog meer ziet.
1: Of wel ziet, maar dan het contact kwijt bent.
2: Ja.
1: Ik weet nog heel goed dat ik gescheiden was. De eerste volgende verjaardag van mijn jongste dochter. Die vierden we samen. Ja. En dat was geen samen. Ik heb me nog nooit zo ongemakkelijk gevoeld. Maar dat is dan wel wat je verliest.
2: Ja.
1: Maar je verliest ook gewoon daadwerkelijk gemeenschappelijke vrienden. Zelfs vrienden die je dus vanuit je eigen basisschooltijd nog hebt. Die hebben een soort van gekozen.
0: Ja.
2: Ja.
1: En dat is niet eens een bewuste keuze. Maar je verliest het wel.
0: Maar het loopt zo dan. Ja.
1: Je buren, je verliest.
2: Ja.
1: Het sociale contact wat je normaal gesproken hebt, ben je kwijt. Dus het verlies is enorm groot.
2: Ja.
1: En dan ben je ook nog in conflict met je ex. Want ineens gaat het ergens over. Wat vroeger gewoon normaal was.
0: Hè, is nu een probleem, ja.
1: Dat doen we zo. Dat is ineens een issue. Dan moet je over alles
2: niet altijd vriendelijk.
1: Nee, maar goed, we focussen dan heel vaak op dat we een conflict hebben met ons ex. Verplaatst dat we kijken, wat is nu het belang van de kinderen?
2: Ja.
1: En om die... Om dat heel helder te maken en mannen bewust te maken van ga nou niet in conflict met je ex.
0: Want jullie hebben nog samen kinderen.
1: Je bent aan elkaar verbonden.
0: Hoe dan ook.
1: Je hoeft elkaar niet meer lief te vinden. Dat is een reden waarom je uit elkaar gaat. Maar het is wel de moeder van je kinderen. Dus je hebt ook de verplichting aan je kinderen om hun moeder normaal met respect te behandelen. Ja. En als je daar ineens daar dus bewust van bent en ook in een conflict wat er ontstaat, bewustwording hebt wat je eigen aandeel daarin is. Kijk, die vrouw ga je niet veranderen. Ja, daar heb je geen invloed op. Je zit me zo lachend kijken van wij vrouwen zijn niet te veranderen. Ja. Nee, het gaat puur om het stukje. Nee, je hebt geen invloed op wat jij doet. Hè?
0: Ja.
1: Ik heb geen invloed op wat een vrouw doet. Ik heb wel invloed op wat ik doe. Dus als je daarvan bewust bent in zo'n heel proces. En dat is in alle conflicten, hè, arbeidsconflicten, whatever. Jij hebt alleen invloed op wat jij doet. Hoe jij reageert. En dan kan je dus mee zorgen dat een uitkomst anders wordt.
0: Als jij rustig blijft.
1: Ja. Kijk, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus als je iets anders wilt krijgen, zal je iets anders moeten doen.
0: Dat kan ook weer op het tegel, hè?
1: Ja.
0: Ja, nee. We gaan zo direct afronden. Want het eerste uur zit er alweer op, Leo. Ik denk dat we het tweede uur ook wel vol krijgen.
1: Zeker.
0: Geen probleem.
1: Zeker.
0: Dus blijft u vooral luisteren naar Zulke Zorgen. Als u nou een vraag heeft voor Leo, dan kunt u die natuurlijk altijd even appen naar de studio 0299-369916. Dan verschijnt hij hier in mijn beeldscherm en dan kan ik hem zo aan Leo stellen. En mag ook anoniem, als je dat een beetje spannend vindt. Geen probleem. En straks hebben we natuurlijk ook nog even wat er door het club- en buurthuiswerk wordt georganiseerd. En de nieuwste editie van het bedakkertje, de herfsteditie, is uit. En we laten alvast even een tipje van de sluier horen wat er allemaal in besproken wordt. Want volgende week sluit Kees de Wit weer bij ons aan om daar meer over te vertellen.
3: Let's go, girls.

0: is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Maar waarom Ventorig?
3: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
2: Dus baby?
3: Bij Ventorig.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
1: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
0: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er 1 ondernemer die telkens wakker schrikt.
3: Oeh, jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
2: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie. En u slaapt veel rustiger.
4: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Het is herfst en wij kleuren.

Ja, wat is er allemaal te doen de komende weken? Nou, op 8 november is er in Midden-Beemster in De Keizerin een leuke boekenmarkt waar u naartoe kunt gaan, waar onder andere Jenny Hamel staat met haar boeken. We hebben natuurlijk de levende adventkalender. We zoeken nog gastvoordeuren, want ze zoeken mensen die één ochtend hun huis willen openstellen voor anderen. Het zou mooi zijn als dat in verschillende dorpen en buurten is, zodat er allerlei ontmoetingen...

0: ontmoetingen in de gemeente zijn. Het gastadres verzorgt koffie en thee en eventueel iets lekkers. En vooraf weet je niet hoeveel mensen er komen. Lijkt het je leuk om gastadres te zijn? Nou, meld je dan aan bij het CBW 0299-363328 of via info@cbwedamvolendam.nl. De datums die nog vrij zijn, zijn woensdag 2 december, zaterdag 5 december, woensdag 9 december, woensdag 16 december, zondag 20 december en donderdag 24 december. Dus dan zoeken ze nog een leuk adressie. Dan is er natuurlijk nog het 14 oktober het eten en spellen in Eetcafé Het Raadhuis. Vanaf 4 uur kunt u verschillende bord- en kaartspelletjes komen spelen. En vanaf 6 uur is er een heerlijk twee gangen menu wordt er geserveerd voor €18,50 per persoon. En u kunt ervoor kiezen om alleen te komen spelen of alleen mee te eten, of natuurlijk een combinatie van beide. Consumpties zijn dan wel voor eigen rekening. En ook hiervoor kunt u zich aanmelden bij het Club- en Buurthuiswerk. Dan hebben we nog een kort momentje voor Kees. Want Kees heeft de nieuwe editie van Het Bedakkertje is weer uit. En wat wordt er allemaal besproken in Het Bedakkertje? Onder meer het Volendams verleden duikt in de geschiedenis van broeder Vincent Karregat.
1: Hoi.
0: Bekend, Klaas? Wie was deze nederige dienaar die tussen 1921 en 1959 in Congo missiewerk verrichtte?
1: Nee.
0: Daarnaast is er een gastcolumnist Maarten Dievendal. Er is een diepte-interview met onze LOVE-collega Peter Jonk, de man met de bronzen stem. En er wordt een aanvulling gedaan op de geschiedenis van de Volendam 28. En er is een interview met Gerro en Esther. Dus dat lezen. En natuurlijk wordt er weer een stukje drill behandeld, hè? In het bedakkertje. Dus de kleinste straat van Volendam heeft inmiddels denk ik al 4 bedakkertjes gevuld. En 4 uitzendingen van zulke zorgen. Maar gaat hem halen. Hij ligt binnenkort in de winkel. Op de bekende verkoopadres.

0: Welkom terug bij het tweede uur van Zulke Zorgen. En vanavond zitten wij hier met Leo Scheermeijer. Als je nou een vraag hebt voor Leo, dan kun je natuurlijk even appen naar de studio 0299-369916. Het loopt nog geen storm, Leo, maar dat ligt niet aan jou, hoor.
1: Ja.
0: Dat zien we vaker. In het eerste uur hebben we het gehad over Leo's coachingspraktijk. Maar jij bent ook schrijver van boeken. Meerdere boeken zelfs.
1: Ja, werkboeken vooral.
0: Ja.
1: Ja, werkboeken vooral namelijk een beetje... Als één op één coaching nou nog een beetje te spannend is. En je toch denkt, ja, ik moet me toch wel ergens van bewust worden. Dan heb ik daar een werkboek voor geschreven voor echte mannen.
0: Echte mannen die willen groeien, is dat?
1: Ja.
0: En wat moet je dan zoal doen met dat werkboek? Want daar staan dan natuurlijk opdrachtjes in die je moet doorlopen. Maar er zit geen stok achter de deur dat iemand ook checkt of jij dat nou doet.
1: Nee. Ja, uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk ervoor. Maar het is in ieder geval een opmaat om je ergens van bewust te worden. Het vervelende als je bewust wordt, dan moet je er dus iets mee. Dus het kan zo zijn dat je met dat werkboek aan de gang bent en dat je ineens bedenkt, oh ja,
0: shit.
1: Oké. Ja, ik heb wel echt iets waar ik wat mee moet gaan doen. En dat zou maar net de opmaat zijn om met jezelf aan het werk te gaan.
0: Maar wat voor dingen staan daar dan in dat boek? Want kun je eens een voorbeeld van een opdrachtje geven?
1: Nou ja, er zitten best wel wat schrijfopdrachten in, zeg maar. Hè. Dus in zo'n boek komt naar voren, hoe reageer je als je boos bent? Niet alle opdrachten zijn natuurlijk altijd voor iedere man geschikt. Hè? Dus je moet daar een beetje zelf een issue maken. Maar goed, ook bijvoorbeeld middelenconsumptie. Wat levert het je nou eigenlijk echt op? En wees dan gewoon echt heel eerlijk in wat het je oplevert. Maar ook wat zijn dus de nadelen? Ben je 3 dagen brak? Heb je daardoor minder inkomen? Of heb je daardoor ruzie met je vrouw? Wees daar gewoon eerlijk in.
0: Is dat het dan waard?
1: Precies, dat is dan de vervolgvraag.
0: Ja.
1: Kan je daadwerkelijk ook tegen iemand zeggen dat als iemand langskomt, hoe gaat het met je? Kan je dan ook gewoon zeggen, nee, het gaat niet goed.
0: Dat is moeilijk.
1: Dat is heel moeilijk. Maar dat is wel precies de kern waar het over gaat. We zijn geconditioneerd. Dat is zo'n zorgterm. We hebben geleerd. Het is met de paplepel ingegoten. Als iemand aan je vraagt, hey, hoe is het?
0: Ja,
1: goed.
0: Lekker, ja.
1: Ja, ik doe het heel bewust. Ik zeg, nou, het is echt slecht, man. Echt helemaal slecht.
0: Daar houden mensen niet zo van.
1: Nee, maar mensen luisteren ook niet. Dus als je een ander antwoord geeft wat mensen verwachten, dan zijn ze ineens helemaal flabbergast. Wat zeg je nou?
0: Ja.
1: Ze registreren het niet eens. Nou, en dat zijn soort van opdrachten die daarin staan om mensen bewust te maken. En doe het nou eens anders. Ga eens nou eens op een andere plek zitten aan de vergadertafel. Ja, dus, nou, je eigen werk.
0: Je
1: werkt ook in de zorg. Ga eens op een andere plek zitten dan waar je normaal zit. Je hele team is van de leg.
0: Ja. Ja, dat weet ik wel zeker.
1: Wat is er met haar aan de hand? Waarom zit zij op een andere plek?
0: Waarom zit je daar?
1: Ja, nou, ineens valt het op. Maar het is super interessant om te doen.
0: Dan ga ik van de week even proberen.
1: Ja, nu heb je het aangekondigd.
0: Is de verrassing eraf. Ja, je hebt zeker met Leo gezeten. Ja.
1: Ja, dat soort dingen. Dus zijn een aantal van die opdrachten die in in dit werkboek staan. Ik heb nog meer werkboeken geschreven over levend verlies. En dan verschillende thema's. De partner die ernaast staat. De partner die naast een zieke staat. Die heb ik geschreven aan de hand van het feit dat mijn vriendin borstkanker heeft gekregen. En dan gaat alle aandacht naar haar toe.
0: Ja. Wat natuurlijk logisch is, maar de partner wordt vergeten.
1: Zeker. Ineens was mijn rol heel anders. Ik was niet alleen partner. Ik was niet alleen kok. Ik was niet alleen taxichauffeur. Ik was niet eens mantelzorger. Ik was niet eens opvoeder van de kinderen waar ik geen zweet van op mijn voorhoofd heb gehad. Ik was niet ineens de verbinder met haar ex-partner om contact te leggen. Ik was niet ineens de vertaler met de... Ik was alles in één.
0: Ja.
1: En ineens een nieuwe rol. Maar daar ben je ook door. Hè, je eigen hobby's of je eigen de structuur ben je ineens ook kwijt.
0: Well, ik was wel heel blij dat ik dit zag op jouw website. Want dit is zo'n onderbelicht onderwerp. Partners van mensen die ziek zijn, die worden zo vaak eigenlijk vergeten. En dat is ook niet iets wat je snel uitspreekt. Want ja, wat je partner heeft, is veel erger.
1: Zeker.
0: Dus weet je, jij moet niet klagen. Wat zij heeft, is erger.
1: Ja, en wat is dan het moment dat je jezelf mag zijn? Hè, als ik het vertaal naar mezelf. Mijn vriendin die was om een uur of 9 s'avonds, als ze dat al redden, was uitgeschakeld.
0: Ja.
1: Dan lag ze op bed. Ja, ik ging dan mee. Dan ging ik wel boven tv kijken. Maar dat was het moment dat ik
0: kon zuchten, kon ontspannen
1: en gewoon kon janken. Ja, ook 2 meter met een grote baard, die loopt dan gewoon te janken.
0: Ja, maar daar heb je helemaal geen tijd voor. Omdat je zoveel andere dingen moet doen.
1: Je bent aan het overleven.
0: Ja.
1: En je moet dus bewust zijn van welk moment heb je voor jezelf. Wat heb jij nodig om dit te kunnen dragen? Dus ook de hele grote vraag, zelfzorg. Hoe zorg jij nou voor jezelf dat je staande kan blijven? En dat kan heel makkelijk zijn of heel praktisch zijn. Hey, ik moest een keer, ik ben alle ziekenhuisbezoeken ben ik meegegaan. Ik vind maatschappelijk druk ook nog natuurlijk een beetje dat ik moest meegaan. Ook vanuit de gedachtegang, als ik haar ooit eens alleen laat gaan naar het ziekenhuis, dan komt ze met gekke diagnoses terug. Dus dat gaat niet meer gebeuren.
0: Ik wil het zelf horen en zelf weten.
1: Precies.
0: En 2 horen ook meer dan 1, hè?
1: Zeker. En ik ben vrij kritisch. Dus dat is dan ook nog weer een dingetje. Maar de keer dat ik niet mee kon, omdat ik gewoon echt op mijn tandvlees liep en ook gewoon even tijd voor mezelf nodig had, dan moet je wel zorgen dat er iemand met haar meegaat.
0: Ja.
1: Nou, dat heb ik allemaal georganiseerd. Maar dat is ook een stukje zelfzorg. Maar dat klinkt heel egoïstisch. Want wat zij meemaakt is vele malen erger dan dat ik dat stukje ongemak voel. Maar ja, ik moest ook mijn ontspanning hebben. En dat was het enige moment wat in die week kon. Want ik was ook gewoon aan het werk. Mijn vriendin was ook tijdens de chemo's en alles ook gewoon nog aan het werk. Die is enorm sterk. Die kan je neerknuppelen, maar die staat weer gewoon op. Heel bijzonder. Maar juist op die onbewaakte momenten. Ja, ja. Dan ga je ervaren wat je mist. En dan is je ineens heb je besef van hey, mijn toekomstbeeld, hoe ik had bedacht dat ons leven eruit ging zien, dat is weg. Ja. We worden allemaal ouder en we hebben allemaal last van verval. Ik word 44, ik merk het al. Maar als je dan ziek wordt, dan heb je ineens een sprong
0: helemaal
1: van 25 jaar in 12 uur.
0: Ja.
1: En je hebt geen tijd om te schakelen. Dus je hele toekomstperspectief ligt erachter. En dat verlies je gewoon. Hè? Dat is dat stukje levend verlies. Daar word je iedere dag mee geconfronteerd. Dat je relatie anders is. Dat je leven anders is. Dat je toekomst anders is. Nou, daar heb ik een boek voor geschreven.
0: Maar staan er dan ook deze handvaten in? Zoals denk aan jezelf?
1: Zeker. Ja, en dat klinkt heel. Maar je moet egoïstisch zijn.
0: Op bepaalde momenten wel,
1: op bepaalde momenten, ja. Dus in het stukje zelfzorg moet je egoïstisch zijn. Want dat is namelijk precies hoe het echt voelt. Hè. Het voelt alsof ik ben egoïstisch als ik aan mezelf denk. Want zij is ziek. Nou, ja, soms is het echt nodig. Nou, en ik heb ook nog een werkboek geschreven over met het thema levend verlies, ouderverstoting.
0: Ja.
1: Een beetje het psychologisch gijzelen van kinderen door
0: kwaad over ze te spreken na een scheiding bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld.
0: Is dat?
1: Ja. Het kinderen daadwerkelijk weghouden bij de andere ouder. En of je nou man of vrouw bent, het is allebei schadelijk voor de kinderen.
0: Ja.
1: En ik had het natuurlijk net al over een stukje de strijd aangaan met je ex-partner. En dat gaat beide kanten op. Hè. Ik praat niemand daarin goed. Maar het is wel zo in de Nederlandse wet geregeld dat je als man eigenlijk al 10-0 achter staat. En want je wordt, als je emotioneel bent, gaat een vrouw huilen, dan is ze emotioneel betrokken. Als een man emotioneel wordt, wordt hij boos, dan is de agressor.
0: Ja.
1: Nou, dan hebben we meteen de villain, de kwade.
0: Bad guy.
1: En het slachtoffer, die hebben we meteen gecreëerd. En zo staat het ook wel een beetje hoe de wetgeving in elkaar staat. Hè. De zorgplicht ligt bij moeder eigenlijk standaard.
0: Ja.
1: Dat wil niet zeggen dat de beste keuze is. Daar lopen heel veel, voornamelijk mannen tegenaan, tegen dat stukje. En dat is een enorme frustratie. Je hebt er 0,0 invloed op.
0: Maar dat is al goed om te weten, denk ik.
1: Precies.
0: Dat je er eigenlijk niks aan kan doen.
1: Maar waar heb je wel invloed op?
0: Op jezelf.
1: Op jezelf. Dus als je daarvan bewust wordt, hè, dat je niet de strijd aangaat tegen je ex-partner, maar je gaat de strijd aan voor je kinderen. En dus ook gewoon hele praktische handvaten krijgt als er dingen afgesproken worden. Of misschien is jeugdzorg wel betrokken. Hè, want het escaleert redelijk snel altijd. Jeugdzorg is betrokken. hoe kom je eruit? Door vragen te stellen. Oké, je beslist dit nu. Wat is hier in het belang van onze kinderen dan?
0: Ik denk dat dat altijd de vraag moet zijn.
1: Maar hoe vaak wordt die niet gesteld?
0: Ja.
1: Mensen zijn daar niet van bewust, want die vraag komt niet om. Want ik,
0: je bent te boos,
1: die,
0: ja.
1: Die vrouw, die is de vijand. Ja. Die moet ik moet bewijzen. Ik moet bewijzen dat zij niet eerlijk is. Ja, de wereld kijkt er op een hele andere manier naar. Dus door juist vragen te stellen van, oké, maar wat is dan het belang dat de kinderen van de 14 dagen, 12 dagen alleen bij moeder zijn en niet ook bij vader zijn? Want die kinderen vader, hebben ook een behoefte aan een vader. En vice versa, want dat gebeurt ook andersom. Dus daar een stuk bewustwording in. Waar heb je nu wel invloed op? En wees je nou bewust dat als je in conflict raakt, ja, dan word je op een bepaalde manier neergezet. Dus daar heb je invloed op door je emoties dan maar even op een andere manier te kanaliseren. Ja. Om te zorgen dat je in ieder geval op een andere manier overkomt.
0: En uiteindelijk krijgt wat je wil.
1: En daar dus uiteindelijk profijt van hebt. Ja.

0: Ja, Leo, die boeken die jij geschreven hebt, zijn dat nou de mensen die boeken gebruiken, komen die ook bij jou? Of zijn dat mensen die gewoon online kopen via jouw website? En dan daarna misschien even goed toch bij jou terechtkomen? Wat is meestal de route?
1: Het tweede, ja. En als mensen bij mij trajecten afnemen en ik merk dat het daarin zit, dan stuur ik het werkboek op. En dan kunnen ze daarmee aan de slag. En dan hebben we tijdens de sessies hebben we het daar bijvoorbeeld over. Dus dat verschilt heel erg met waar het over gaat.
0: Ja, het is echt. Het zijn ook zulke wisselende onderwerpen waar de boeken over gaan. Dus
1: zeker.
0: Dat is ook wel
1: ja.
0: Moeilijk dan. Ik kan me wel voorstellen dat niet iedereen meteen in therapie komt. Bijvoorbeeld met een zieke partner. Dat je dan eerst dat hele traject wil afronden. En dat je dan misschien daarna pas tijd hebt om.
1: Ja, dat verschilt. Dat ligt maar net aan waar die behoefte ligt. Hè? Kijk, als iemand een zieke partner hebt en daar op dat moment last van heeft en de ruimte ervoor heeft om ook praktische zaken op te gaan pakken. Be my guest. Neem het werkboek. Kom langs. Alles is daarin mogelijk. Ja. Maar vooral, waar is de behoefte van die kerel of van die vrouw? Waar ligt die?
0: Ga je ook wel eens naar mensen thuis?
1: Zeker.
0: Dus, want bijvoorbeeld in zo'n situatie is het misschien ook lastig om weg te gaan. Dat je zegt, ik kom naar jou toe.
1: Zeker, ja.
0: Dan gaan we wel in de tuin zitten of in het schuur. Of,
1: ja, of gewoon op de bank, joh. Maakt het uit. Ja, waar die behoefte aan is.
0: Als er maar koffie is.
1: Dat is lijfregel 1, hè. Als er maar koffie is. Ja, nee, goed. Weet je, alle gekheid op een stokje. Maar het gaat vooral om wat voor die persoon gewoon belangrijk is. En wat fijn voelt. En als dat fijn voelt om in een park af te spreken, ga ik naar een park toe. Als dat fijn is om in een radiostudio af te spreken, gaan we in een radiostudio. Is het de behoefte om thuis af te spreken, dan doen we dat thuis.
0: Heb jij een werkgebied, zeg maar? Want je woont zelf in Schagen.
1: Ja.
0: Wat is een beetje jouw... Ga je het hele land door?
1: Nou ja, dat ligt er een beetje aan. Hè. Soms, ik heb klanten die komen vanuit Harderwijk. Ik heb klanten die komen vanuit Apeldoorn. En die komen bijna wekelijks. Dus die maken een hele oversteek. Ja,
0: als het goed is het goed natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Maar goed, we hebben verschillende restaurantjes waar je gewoon lekker rustig kan zitten en kan doen. Dan spreek je ergens halverwege af. Ook prima.
0: Ja.
1: Dus dat verschilt gewoon heel erg. Maar vooral, waar ligt de behoefte aan? Kijk, en als er koffie is, dan ben ik al blij.
0: Maakt het voor jou niet uit waar het is, zeg maar.
1: Nee, als er een cafeïne in zit.
0: Nou, lekker makkelijk. Want je vertelde net al, je biedt pakketten aan van 8 en 12 sessies,
1: ja.
0: Dacht ik.
1: Ja.
0: Als zo'n pakket nou afgelopen is, is het dan ook klaar? Of kun je dan bijvoorbeeld nog losse sessies boeken? Of nog een keer zo'n pakket om zeg maar een beetje een onderhoudskuur bij jou te behouden?
1: Alles is dan mogelijk. Hè? Dan ligt de druk er niet zo op. Hè? Dan kan je ook zeggen, nou weet je, ik wil van mij pad 5 afnemen. Of ik neem er 6 af om iedere 2 maanden langs te komen. Of we komen toch overeen dat toch gewoon per sessie gaat. Weet je, maar de eerste druk is er dan vanaf.
0: Ja. Ja, je hebt het traject eigenlijk al doorlopen. Dus dan is het meer onderhoud, denk
1: ja.
0: ik.
1: Nou ja, goed. Ik heb er ook een klant. En die heeft gewoon de instelling. Ja, weet je, de wereld is gek. En ik moet af en toe gewoon iemand hebben om mee te kunnen reflecteren. Dus die koopt gewoon zoveel sessies in. En die komt één keer in de zoveel tijd om de hoek.
0: Spuien.
1: En daar zit ik dan 2 uur mee. Nee, dan gaan we lekker lunchen. Helemaal prima. En dan zitten we eigenlijk als soort van 2 goede vrienden met elkaar te praten. Maar dan gaat het over hoe gek de wereld is. En over, ik noem dat dan altijd een beetje, deze man heeft het André Hazes syndroom, senior. Die had natuurlijk alleen maar ja-knikkers om zich heen.
0: Ja.
1: In zijn privé waren alleen maar mensen, alles wat hij zei, ja, moet je doen. Goed, ja. Nou, dat heeft me heel veel geld gekost. Dus hij heeft alleen maar ja-knikkers om zich heen. Niemand die kritisch is, niemand die tegen hem zegt, wat de hek ben je aan het doen?
2: Maar daar kon hij ook niet zo goed tegen, denk ik.
1: Nou ja, dat is wel waar hij in opgevoed is. En ja. waar die deze man is dan ook nog eens een keer best wel vermogend. Dus er spelen andere belangen. En ik heb dat belang niet. Dus voor mij is van belang dat als ik met jou aan tafel zit, dat ik met jou gewoon open en eerlijk aan het praten ben. Ja, en deze man die komt dan met de opmerking. En daar groei ik dan weer van. Als ik bij jou ben geweest, ga ik altijd een stukje lichter de deur uit.
0: Hm.
1: Ja, dat
0: wil je.
1: Dat is voor mij een winmomentje.
0: Ja.
1: Ja. Dan denk ik, ja, dan hebben we toch geluncht. Dan ben je toch iets zwaarder geworden. Maar je gaat lichter de deur uit. Ja, heerlijk toch? Dus ja. Daar zit dan... Het kan soms zo simpel zijn. Het hoeft allemaal niet zo heel zwaar te zijn. Maar soms moet je wel ook gewoon de kritische noot durven geven. Kijk, en ik speel geen rol. Dit is wie ik ben.
0: Ja, je hebt niet die wollige handschoentjes aan, zeg maar.
1: Nee. Als ik krijg zweetvoeten, dat moet ik allemaal niet hebben. Maar ik ben niet gemaakt. Ik ben in al mijn rollen die ik vertolk, hè, of dat nou coach is, of dat ik nou traumaopvang doe, of dat ik nou in de jeugdzorg werk, of in de gehandicaptenzorg werk. Dit is wie ik ben. Dus ik ben authentiek. Ik ben echt.
0: Ja. Je krijgt af en toe... trucje.
1: Nee, je krijgt af en toe een opmerking waarvan je denkt, wat zegt hij? Ja, dat is wie ik ben. En dat doe ik in alle facetten van het leven. Dat doe ik ook bij mijn schoonmoeder. Ja, die vindt dat ook niet altijd leuk. Maar snap, ik ben wie ik ben. Ik ben niet dan een therapeut en dan een coach en dan...
0: What you see is what you get.
1: Ja,
0: dat kan natuurlijk heel verfrissend zijn voor sommige mensen.
1: Zeker.
0: Ook inderdaad, zo'n voorbeeld van iemand die alleen maar ja-knikkers om zich heen heeft. Dan is het wel lekker als iemand een beetje tegengas een keertje geeft.
1: Ja. Absoluut.
0: In ieder geval.
1: Nou ja, gewoon in ieder geval de kritische noot stelt. En mensen het zelf tot nadenken zet van, ja, maar is dit dan wat je wil? En zijn dit dan de juiste mensen om je heen? En soms zijn dat de juiste mensen om je heen die ja zeggen omdat ze een ander belang dienen.
0: Ja.
1: Maar dan moet je wel even bewust aan zijn van, oké, maar welke vragen stel ik dan wel? Als je zakelijke vragen stelt, of zakelijke, als je iets gedaan wilt hebben en iemand zegt altijd ja, moet je het vooral doen.
0: Ja.
1: Maar ja, wil je een eerlijk antwoord? Ja. Ik vind het altijd heerlijk om te zeggen, wil je een eerlijk antwoord of wil je een diplomatiek antwoord? Nou, ze kiezen eigenlijk altijd voor het eerlijke antwoord. En dan vragen ze soms nog wel eens weer het diplomatieke antwoord ook wel weten. Ja, die krijgen ze niet.
2: Tja.

0: Ja, Leo, bij jou moeten mannen ook allerlei spieren trainen. Onder andere hun geduldspier.
1: Ja.
0: Waar zit die?
1: Ja, die zit naast je kladden en je lurven, denk ik. Ja. Ja, nee, het is gewoon een hele mooie manier om iets helder te maken. Kijk, geduld is ook gewoon iets wat je kan trainen. We hebben het er al even over gehad, over de radiozenders. Je kan zo switchen op het moment dat er reclame is. Hè?
0: Ja, of
1: tegenwoordig in je auto kan je met je telefoon connecten en je kan kiezen. Nou, wij komen nog uit de tijd en de mannen achter de schuiven
0: helemaal.
1: Die moesten nog het dak op om de antenne goed te doen. Maar... wij moesten nog naar de tv lopen. En dat was gewoon wat er op de tv was wat het is. Tegenwoordig streamen we alles. Hè?
0: Of dus je moest een cd'tje kopen. Nou, op je Spotify.
1: Nou, ik heb hem al gekocht.
0: Ja.
1: Zo. Dus als je het cd'tje gekocht had, dan moest je eerst helemaal naar huis. Als je nog geen disc meer in de hand natuurlijk. Ja. Moest je helemaal naar huis en dan kon je hem afspelen.
0: Maar er stonden ook nog stomme liedjes op.
1: Oh,
2: maar ja, wij zijn begonnen met vinyl. Ja. Toen kwamen bandjes, cassettes.
1: Ook nog.
2: Toen gingen we ze maar allemaal op cd kopen.
1: We hebben ook nog minidiscs
2: en
1: gehad,
2: nog dvd's. Ja. En nu kan alles weg. Nu hebben we Spotify.
1: Ja. Ja, het is wel ruimte besparend. Daar worden de huizen kleiner, denk ik.
0: Ja. Maar die geduldspieren.
1: Wij moesten vroeger geduld opbrengen. En als jij, wat was het, de honeymoon quiz ging kijken.
0: Zaterdagavond met Gekamde Haasjes.
1: Dan ging je met z'n allen zitten en dan moest je wachten. Want het programma ervoor, dat was nog bezig. En dan kwam er ook nog een reclameblokje.
0: Ja.
1: En dan ging het pas gebeuren. Ja, dus ze hoeven niet meer te wachten, want ze kennen het gewoon allemaal. Dus we leren ook de generaties naast ons. En ik weet het ook met mijn eigen kinderen. Die kunnen alleen maar kiezen wat ze willen kijken. Ja. Dus ze leren ook niet meer om dat stukje geduld te hebben.
0: En het gaat ook allemaal heel snel.
1: Het gaat razendsnel. Kijk, als je nu met onze leeftijd nu gaat kijken naar de tekenfilms van vroeger, hè, over het Jidokus Kwak.
0: Basie en Adriaan.
1: Over helden gesproken.
0: Mijn kinderen kijken dat nu. Dat is echt triest.
1: Dat blijft terugkomen. Ja. Dat is heel veel. Maar dat ging in een heel ander tempo dan dat nu gaat. Dus we leren niet meer om geduld te hebben. Vroeger hadden we een postvakje op ons werk en daar werd dan iets ingedaan. Ik heb altijd postvakjes weggehaald, want als ze wat nodig hadden, moesten ze dat gewoon rechtstreeks doen. Maar tegenwoordig krijg je een e-mail en als je niet gereageerd hebt op je e-mail, krijg je ook nog een appie. Want je moet wel reageren.
0: Ja.
1: En als je ook niet gereageerd hebt op je appen, dan krijg je nog een belletje erachter. Want ik heb je wel een appie en een mail gestuurd.
0: Waarom reageer je?
2: Of ze appen naar je vrouw. Laat pa even kijken.
1: Dat is een andere weg.
0: Ja. Ja,
1: maar daar gaat het wel om in het stukje geduld. Geduld hebben en leren.
0: Ja.
1: En dat trainen we eigenlijk niet meer. Dus,
0: maar hoe train je dat dan? Door reclame te gaan kijken?
1: Door soms dus ook gewoon inderdaad te accepteren hoe de situatie is. En de situatie wordt vanzelf wel weer beter. En als je het hebt over het geduldspier, dan kan je het ook over je geluksspier hebben. Hè? Het stukje, heel simpel, als het regent buiten, glimlach. Want als je niet glimlacht, dan regent het ook.
0: Ja, dan kan je beter lachen. Dan,
1: dus daar heb je invloed op.
0: Ja.
1: Ja, dus je hebt pure invloed op dat stukje mindset en hoe je daarbij voelt. En dat wil niet zeggen dat het elke dag lukt, hè. Kijk, ik heb ook mijn depressieve episodes gehad. Dan was ook alles in de wereld zwart, grauw en grijs. Maar je hebt daar wel invloed op.
0: Ja.
1: Dus je kan een keuze maken.
0: Een soort van eigenaarschap van het probleem.
1: Ja,
0: ben ik de eigenaar van dit probleem? Kan ik hier iets aan doen of juist niet?
1: Heb je er überhaupt invloed op?
0: Ja.
1: Kijk, wij mannen weten dat hè, als ergens in een cyclus van 28 dagen is er een periode dat wij geen invloed
0: hebben. Totaal geen invloed
1: hebben. Nee, daar hebben we totaal geen invloed. Maar goed, we hebben er wel een stukje invloed op door op een andere manier te reageren. En soms dan maar gewoon even te laten. Of inderdaad dat dan maar te denken, dat logeerbed is het maar. Maar vrouwen zijn niet de enige met een cyclus. En wij mannen hebben ook een cyclus, alleen die gaat in 24 uur. Dus dat gaat veel sneller. Maar we hebben eigenlijk hetzelfde ding. Alleen bij mannen gaat het gewoon op een heel ander tempo dan bij vrouwen. Maar waar ligt je invloed op? Waar kan jij het verschil in maken?
0: Ja.
1: Zo simpel is het terug te halen. Dus je kan ook gewoon invloed hebben op hoe gelukkig je bent. Kijk, en het leven brengt gewoon soms citroenen. Ja, dat is even wat het is.
0: Ja. Nou, dan moet je er limonade van maken, toch? Zeggen ze dan?
1: Daar kan je limonade van maken, ja. Ja, je kan er nog veel meer van maken, maar dat is een andere uitzending. Ja. Maar je hebt een keuze. Ja, als je alleen een citroen hebt, ja, nou, we zitten hier in Volendam. Doe er een stukje vis bij en je wordt een stuk gelukkiger.
0: Ja.
1: Maar het is wel een keuze. Of je kan alleen die citroen doen.
0: En dan denk ik van, oh, ben ik toch zielig dat ik die citroen heb?
1: Precies.
0: Ja. Het is een beetje omdenken misschien.
1: Het
0: ook.
1: Is een vorm van omdenken. Hè? En je hebt gewoon daar toch een stukje invloed op. En daarmee train je dan eigenlijk gewoon je gelukspier.
0: Als mensen nou een gelukspier of een geduldspier willen trainen, hoe kunnen ze met jou in contact komen?
1: Nou, ze kunnen altijd via mijn website bij mij terechtkomen. www.mancavecoaching.nl En je kan me vinden op Facebook en Instagram en LinkedIn.
0: Ja, je bent
1: en,
0: makkelijk te vinden.
1: Ik ben heel makkelijk. Het is zelfs jouw geluk.
0: Ja, dat moet je nagaan.
1: Ja, precies. Nee, ik ben vrij makkelijk te bereiken. Dus schroom niet om vragen te stellen. Mag ook buiten de uitzending. Hè?
0: Ja.
1: Stel gewoon je vragen. En een gesprek is zo gedaan. Dat is helemaal niet zo'n groot probleem.
0: En worden sessies bij jou vergoed door de verzekering?
1: Nee, ik werk expres niet via verzekeringen. Want de verzekering gaat mij namelijk en uiteindelijk ook de klant vertellen wat ze moeten doen. Hè? Dus als je naar het ziekenhuis gaat en je komt daar binnen met een gebroken been, dan zitten daar een x-aantal consulten aan vast en dat is dan wat het is. En soms wordt er een verlengd, whatever. De mannen die bij mij komen, als je bijvoorbeeld een angstaanval hebt als je aan het rijden bent, ja, en ik ga dat rapporteren aan de zorgverzekeraar, ja, heb je een auto-ongeluk, zie je wel, dan komt het daardoor.
0: Ja.
1: Nou, daar ga ik me niet aan branden. Dat wil ik niet. Die vertrouwelijkheid, wat jij mankeert, dat blijft tussen ons. Ik ga dat niet delen met een ander. En ook dat is zo'n cultuurdingetje, hè, dat we het moet maar vergoed worden. Er zijn allemaal extra verzekerd. Maar als je goed gaat kijken wat je allemaal extra moet betalen voor verzekering, ben je er meestal nog goedkoper uit als je het zelf betaalt. Dat is gewoon een feit.
0: Dus je hebt ook geen verwijzing dus nodig?
1: Ik heb geen verwijzing nodig. Alleen toestemming.
0: Toestemming van je vrouw?
1: Soms wel.
0: Nou Leo, is er nog iets wat je onze luisteraars wil meegeven? Of misschien een praktische tip? Of iets waarvan je zegt van, nou weet je, als je hiermee loopt, kom naar mij. Want we zijn bijna aan het einde van de uitzending.
1: Nou, je hoeft niet eens zozeer naar mij toe te komen, maar zoek hulp. Als je ergens tegenaan loopt, als het ergens wringt, als het ergens niet loopt of je denkt het moet anders of het voelt niet oké, zoek hulp. Je bent bij mij altijd welkom, mannen en vrouwen. Je bent bij mij altijd welkom, maar je hoeft niet per se bij mij te zijn. Maar zoek iemand waar je oké bij voelt.
0: Waar je mee kan praten.
1: Waar je mee kan praten, waar jij je veilig genoeg bij voelt om het neer te leggen. Maar kom in beweging. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Vind ik een goeie om mee af te sluiten eigenlijk. Klaas, Frans, wat vonden jullie hiervan? Zouden jullie naar een mannencoach gaan?
2: Ja, waarom niet?
3: Als zo'n situatie zich voordoet, dan zou ik dat zeker doen, ja.
1: Ja, het is een kwestie van jezelf gunnen.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Het is jezelf gunnen dat het anders mag. Daar komt het eigenlijk op neer. En kom in beweging.
0: Nou Leo, heel erg bedankt voor je komst. Ik denk dat we er allemaal
3: een stukje bij zijn. Maar het is altijd alleen met de man. De vrouw is er nooit bij.
0: Kan ook. Ja, kan dat ook, kan inderdaad. Ook. Ja, kan. Goed, kan dat ook. Hebben we dan niet besproken.
1: Nee, goed, als je relatietherapie wilt, kan ook hoor. Maar maakt niet uit.
0: Maar gaat de vrouw wel eens, weet je, dat je dan eerst een paar sessies met die man hebt gehad en dat je dan zegt van, nou, neem je vrouw eens mee, we gaan eens met z'n drieën zitten of zo?
1: De man is daar in controle. Dus als die daar de behoefte bij hebt of zich veilig genoeg voelt om die vrouw mee te nemen, be my guest. Dat is allemaal prima.
0: Dan word jij een soort van mediator.
1: Als dat echt gaat gebeuren, dan moeten we een ander soort traject doorlopen. Maar dan doe ik dat niet in mijn eentje. Dan heb ik zeg maar een andere coach erbij. Want dan krijg je een soort van partijdigheid of zo. Dat moet je altijd een beetje proberen te voorkomen. Maar het gaat er vooral om, je bent eigenaar van je eigen traject.
2: Maar het gebeurt wel regelmatig?
1: Het gebeurt ook, ja.
2: Okay.
1: En soms is het ook heel simpel dat die kerel zegt, Leo, leg jij even uit hoe ik werk. Nou ja, dan krijgt hij schop onder zol. Dat mag je zelf doen en dan kan je ondersteunen. Maar kom in beweging. Neem eigenaarschap. En als het voor jou veilig voelt om je vrouw mee te nemen, of voor mij pad je maîtresse mee te nemen, of voor mij pad de buurvrouw, het maakt mij niet uit. Maar jij bent verantwoordelijk. Het is jouw traject.
0: Ja. Huh. Huh. Nou, we... Mancavecoaching.nl Sportvoetbal.nl, toch?
1: Ja, ja,
0: dus zeker. Mensen kunnen je daar vinden. Mochten ze nog meer vragen hebben, dan kijk vooral even op Leo's website. Volgende week hebben wij natuurlijk Kees de Wit te gast in onze studio. Ik weet nog niet wie die allemaal gaat meenemen en uit welke straat die allemaal komen, want dat was nog even een verrassing.
2: Ze komen wellicht van Dril.
0: Ik heb een donkerbruin vermoeden inderdaad dat er nog wel eens eentje van het Dril kan komen. En dus luister volgende week ook weer rond de klok van 7 uur naar Zulke Zorgen. En deze uitzending wordt natuurlijk zondagavond herhaald en is ook te beluisteren via onze website www.rtvlove.nl. En natuurlijk volgende week zet Jack Pannekeet hem weer op Spotify. Dus dan kun je deze uitzending ook nog terugluisteren in je eigen tijd. Tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Nou ja, niet nou.
6: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299 321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
5: Nou ja, niet nou.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
1: Je wil donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
0: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op Andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel me IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
11: Het is herfst. En wij kleuren jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag. Het is herfst. En wij kleuren jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag. Jouw dag.
12: Dit is Volendam Centraal met Vincent Veenstra
13: en Albert Hoekstra.

0: Mooi is dat. Dit zijn allemaal geluiden die zou Johan Veerman echt gewoon nooit in de uitzending doen. Hè? Van die kuchgeluiden, microfoongeluiden die rechtgezet worden. En... Ja, ik ben altijd een beetje opstandig.
1: Weet je wie dit zingt eigenlijk?
0: Ja, John Kiddy.
1: Oh, oké. Okay, ja. Ja, dat is...
0: Ja, toch?
1: Je kent je klassiek.
0: Ik lees het gewoon op, hè, wat hier staat.
1: Ja.
0: Ja, ik ken mijn grenzen.
1: Jan Smit had het aan John gegeven, zeg maar, zing jij het maar.
0: Ja.
1: En uiteindelijk vond hij het zo'n leuk liedje. Dat heb je het zelf ook nog opgenomen.
0: Oh ja.
1: Ja, weet ik dan weer toevallig.
0: Oh ja, dat is mooi. Ja, mooi.
1: Dat is met Thomas Tol is dat opgenomen natuurlijk.
0: Heb je zo direct even een cd, toch, of niet?
1: Ja, na de column.
0: Want,
1: maar ik, ja?
0: Ja, doe maar.
1: Nee, ik heb eerst breaking news. Ik heb natuurlijk weer breaking news, dames en heren. En u raadt wel uit welk gehucht dat vandaan komt.
0: Uit heel goed.
1: Ik loop achter.
0: Ik moest weer even controleren.
1: Zijn we nou lip sync of niet?
0: Ja, het komt helemaal goed. Dat maakt helemaal niet uit.
1: Maar je raadt wel uit welk voor. Is het een stad?
0: Uit het buitengewoon koninklijke pittoreske De Rijp.
1: Dat is het inderdaad.
0: Nou, ongelooflijk.
1: Uit De Rijp is er nog
0: weer. Is nou weer gevonden.
1: Nee. Ja. Kijk even, is dit in beeld? Gewoon een hele pagina. Hè?
0: Een hele pagina.
1: Ja, een hele pagina breaking news uit De Rijp. Want Vincent Veenstra. Ja. Zeker 600 mensen kwamen afgelopen zondag naar de. Je raadt het nooit.
0: De Rijp.
1: Naar de Hengelsportbeurs.
0: Ja.
1: Pike Experience in Sporthal De Oosterven in De Rijp.
0: Ja.
1: Ben je er geweest?
0: Jazeker.
1: Nee.
0: Ja.
1: Nee.
0: Nee, maar ik was oprecht. Kijk,
1: Engel jij dan wel eens?
0: Gebeurt niet zo heel veel in ons dorpje. Maar
1: nou.
0: Als ik 's morgens vroeg richting sportschool ga en dan zijn alle parkeerplaatsen in de buurt zijn allemaal bezet.
1: Door
0: en
1: de hengelaars?
0: Dan word ik nieuwsgierig. Wat is er aan de hand in de sporthal? Dus ik treed binnen daar. Ik hoor een tombola-ijs gaande.
1: Zelfs
0: echt live een tombola-ijs. Ik stap de wereldnieuws binnen. Ik denk, nou... Maar daar gaat er geld in om.
1: In de tombola?
0: Nee, in die visserij.
1: In die hengelsport.
0: Niet normaal. Ik kan mijn mond dan niet houden. Dus ik sprak met wat standhouders. En die zeggen ook, wat valt je nou op als je rondkijkt? Ja, ik zeg, heel veel jeugd. Ja, sinds corona... is er heel veel jeugd is gaan vissen. En dat is zijn blijven hangen.
1: En dat is nog steeds zo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus ik pleit ervoor om een visprogramma hier bij de LOVE te hebben. Is dat wat? Jan Worst, hoe zit jij op visgebied?
2: Ik ben al vaak in op.
0: Wat dan zeg je?
2: Ik hengel al vaak.
0: Je hengelt al vaker. Ja. Kom eens bij die microfoon.
1: Met een worst aan de haak.
2: Ja. Een worst aan de haak.
1: Ja, precies.
2: Ja. Ja. Ja, daar is iedereen gek op.
0: Ja. Ja. Maar wat vang jij dan? Dat ben ik wel nieuwsgierig naar.
2: Nee, bij ons in de grachten hebben ze wat losgelaten.
1: Ga van mijn tijd af, hè?
2: Daar zitten nu ook allemaal beroepsvissers bij ons in de grachten engelen. En dan hebben ze vaak van die... ik heb geen verstand van vis. Maar er worden grote jongens uitgehaald.
0: Ja. Oh.
1: Wat mij ook opvalt is dat op al die bruggetjes... Want ik woon nou in dat middengebied daar. En ik heb uitzicht vanaf mijn balkon op al dat water, die waterpartij. Ja. Die heel veel kinderen met een hengelstokje.
0: Daar gaan we dan lekker aan het vissen.
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Maar dat is dan, ik weet niet of dat typisch voor Rotterdams is. Niet met een hengelstokje. Hè?
0: Maar
1: ik heb vroeger ook wel eens gehengeld.
0: Gewoon mega.
1: Zelfgemaakte bezemsteel met een touwtje eraan en een haakje. Meer niet.
2: Een bamboestok.
1: Een stukje worst. Hoe heet het? Deeg eraan. Een stukje deeg van oudbakken brood. Die jongelui die er nou zitten. Met kistjes. Ze zitten op een kistje.
0: Ja.
1: Dat kistje zit vol met gereedschappen. En dit is het. Niet één hengel, nee, ze hebben een stuk of drie staan met een standaard eruit.
2: Oh, je had er hier een paar meter verderop
1: een winkel. Een winkeltje hier onder de stadion.
2: Zit hij hier nog?
1: Dat weet ik, nee, volgens mij niet. Maar dat hoeft ook niet, want er is een beurs in De Rijp.
2: Oké. Okay.
0: Dat is het. Oh, Jan gaat meteen
1: daar gaan ze allemaal naartoe.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Heb je nog meer nieuws? Of kunnen we een plaats starten?
1: Je mag ook een plaats starten en dan daarna doe ik mijn column even. Want die heb ik hier verfomfaaid voor mijn neus liggen.
0: Goed zo. Nou, de hele gemeente die zit gewoon te wachten. Niet op dit soort inlijnende beschikkingen.
1: Nee, die wacht op kortom. Die wacht op kortom.
0: Dat is waar. Jij zei, kun je een cd instarten?
1: Nee, nog niet.
0: Oh, wordt het later pas?
1: Ja, na die column.
0: Na die column, dan pas?
1: Dan pas, ja.
0: Oh,
1: ja. Nou, die column... Ik kan wel eens verklappen, die had over bijnamen.
0: Ja.
1: En na die column komt er een liedje en dat heet ook bijnamen.
0: Oh, wat
1: maar
0: goed.
1: Dan moeten de mensen even op wachten.
0: Ja.
1: Eerst maar een ander plaatje.
0: Ik pak er eentje van Vaders Trots.
1: Hey,
0: ja, dat is een tijd geleden.
1: Danny Veerman.
0: Dat is een tijd geleden.
1: Met Mike de Hond zat er nog in die band vroeger.
0: Ja?
1: Weet ik uit mijn hoofd.
0: Nog meer details? Nee.
1: Drummer, wie was dat ook alweer? Nee, Jack 80 volgens mij op gitaar en die drummer weet ik niet meer. Mike Kamp, bas.
0: Ja?
1: Nou, ze waren met z'n vijven, dus start hem in.
0: De Wikipedia is nu klaar.
1: Start hem in, zou ik zeggen.

0: Jij vindt hem mooi, hè?
1: Ah, oh, hij is prachtig.
0: Oh, ik zei net, er moet een beetje geheigeld, maar dat komt er nu.
1: Hij is prachtig.
0: Nog een keer.
1: Hij is gewoon mooi. Ah. Ik vind hem mooi.
0: Ze hebben ooit ook een, weet ik nou, in een grijs verleden, moet ik even nadenken. Hoor. Dat is een cd gemaakt met allemaal liedjes van... Patsy was daar een single van.
1: Ja, ja, klopt, ja.
0: Dat waren liedjes van, wie heeft nou Patsy, Peter Koelewijn of zo?
1: Ja.
0: Lak bij de haven.
1: Kijk, had hij nu naast ons gestaan, Kelly, ja, had hij gewoon antwoord kunnen geven.
0: Ja, maar meestal weet ik die dingen wel. Maar goed, er was zo'n soort cd met allemaal dat soort liedjes. En daar hadden ze wel af en toe een hit mee.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ik zit te twijfelen of deze stond daar niet op. Dit is allemaal eigen werk. Dit is eigen werk.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja, prachtig. Nog een keer.
0: Nog een keer?
1: Ga je dat nog een keer doen? Nee. Wij gaan een jingle instarten.
0: Oh, dat lijkt me een goed plan. Hé, deze klinkt bekend.
2: De column van Albert Hoekstra.
0: Goedemiddag, lieve luisteraars. Dit is alweer column nummer 179, jaargang 5. En vandaag heb ik eigenlijk last van een writersblok. U schrikt. Een writersblok? Ja, een writersblok. Dat is een Engelse term die inhoudt dat de writer geblokt is. De schrijver is dus geblokkeerd. Ik dus, geblokkeerd. In die zin dat er geen letter op papier komt. Je kijkt dus naar een leeg scherm op je laptop en hoopt dat er iets zinnigs in beeld komt. Maar er komt niets. Het is helemaal op. En dat is niet top op je laptop. Je vingers gaan wel heen en weer, maar wat er in beeld komt slaat eigenlijk helemaal nergens op. Zoals nu dus. Totdat ik de Niveau van afgelopen woensdag begon te lezen. En daar stond een leuk artikel in over Corpet. De legendarische tegelpet voor insiders. Vroeger heel bekend van zijn zeer spraakmakende reclames voor zijn tegeltoco. Altijd opvallend afgedrukt in de reeds genoemde United Niveau. Als liefhebber van spitsvondige tekstregels is een van die advertenties me altijd nog bijgebleven. Ik kan het nu wel vertellen, want de persoon waarmee Cor toen de tijd in de clinch lag is inmiddels al lang al niet meer onder ons. Het ging over Bruin Glad, die ook iets in tegels deed. Midden in die advertentie gebruikte Cor de regel: tuip bakt ze niet bruin, glad ijs begeeft hij zich niet op. De woorden bruin en glad, donkerzwart afgedrukt, zodat de hele advertentie eigenlijk niet opviel, maar die naam dus wel. Hilarisch en geniaal. Cor, gepensioneerd inmiddels een tijd over, heeft ondertussen ook AI ontdekt. En daarmee is hij aan het knutselen geslagen. En met succes. Een aantal leuke liedjes zijn er al met behulp van deze tool van zijn hand verschenen. Zijn laatste huzarenstukje, zo las ik deze week in de Niveau, is een lied over de typisch Volendammer bijnamen. Een geslaagd experiment. Maar wij waren hem voor. En met wij bedoel ik wij van Jaha. Reeds in 2003 hebben wij, samen met het nieuwe koor, een groot aantal van de bijnamen in een lied bezongen. Op een gedenkplaat in de vorm van een botter, welke aan de voorkant van het kloosterhof tegenover Slagerij Bakkertje hangt, staan tientallen bijnamen vermeld van bekende en minder bekende dorpsgenoten. Deze opsomming vormde de inspiratie voor het lied Bijnamen, welke toen op de Kermis Hit Festival CD 2003 is verschenen. Maakt Cor nu gebruik van kunstmatige intelligentie, het bekende AI? Ook toen al konden wij een beroep doen op deze krachtbron, maar dan in de persoon van Albert's Intelligence. Want iedereen in Volendam die heeft een bijnaam. Taatsie van de Trieter, Dikke Ap of Jan Taam. Stienik van de Dakken als Keesie van de Kouwe of die Lange van de Berg. Ja, wij hebben wel een naam, maar zo noemen ze ons nooit. Nee, nooit. Gattenstrooier was bevriend met Klaasie van Puk. Pen die had verkering met die maat van Jan Uk. Jits die scharrelde met Geesie van de Bombay. Freek die daande met Ientje van Taai. Ja, wij hebben wel een naam, maar zo noemen ze ons nooit. Empie ligt me gat niet, ging met Jaapie Ollood. Brecht van Gert van Koppie, trouwt met die van de Dood. En dan hij ook naar Heer van Klaan de Klaasie, die doet het liefst met Ien van Goot. Ja, wij hebben wel een naam, maar zo noemen ze ons nooit. Aris van de Kraaier valt op Jaapie Gortzak. Balap zit bij Kwata onder de plak. Bokkum, Jabel, Kappie, Krullesie van Jan Pet. Boertjes, Sikkes en Sien Vet. Ja, wij hebben wel een naam, maar zo noemen ze ons nooit. Keesie Kippie, als ze slaatjes maastelvaar bij Klaas Voe. Pinda had bij Kukkel altijd naar Jan Breit toe. Doedie, Doede Pekkie Poejang, Evertje van Jan Sap. Goeie Siel, Baap en Kees Tap. Ja, wij hebben wel een naam, maar zo noemen ze ons nooit. Alle mensen die nou luisteren en hun naam niet hebben horen klinken, moeten zelf dat coupletje maar bedenken. En als jullie willen horen hoe het klinkt als we het zingen, goed opletten, dan moet je nou de radio even harder zetten. Want we hebben wel een naam, maar ze noemen ze als nooit. Nou, Kenny Jan. Vanaf een cd, dames en heren. Als het lukt. Dit is een old school, hè? Maar we hebben dus wel een naam, lieve luisteraars. Maar zo noemen ze us nooit. Nee, nooit. Blijft hij nou haken?
1: Ja,
0: daar komt hij. Ja, samen met het

0: Uit de film The Blues Brothers. Daar is in ieder geval bekend geworden bij het grote publiek. Iedereen kent natuurlijk haar wel. Anita Franklin. Ook bij jou bekend, Cor?
1: Nou, heel lang geleden.
0: Anita Franklin.
1: Ja, ik naam zeg maar wel wat. De muziek ook wel. Maar het is niet zo dat ik daarvoor rennend naar de platenzaak ga.
0: Nog niet?
1: Nee.
0: Nee, hè? Nee, dat deed Obama trouwens wel. President Obama. Die is een keertje geëerd in het Kennedy Centrum. En daar kwam Anita Franklin, hoogbejaard, kwam zij en nog steeds gewoon vol bij stem. Echt niet normaal, zo goed als zij kon zingen.
1: Nou, dat valt me trouwens op. Dat je vaak in interviews, dan hoor je later van, maar die is 86. En dan zo'n heldere stem nog vaak, een aantal mensen. Ja, knap.
0: Ja, Tom Jones is daar ook een prachtig voorbeeld van. Ja, die klinkt ook nog als een klok gewoon.
1: Klopt.
0: Dik in de 80. Ja. En gewoon, volgens mij waren Jaap en Johan waren er afgelopen jaar naartoe gegaan. Dus dat. Cor, welkom.
1: Nou, ik ben er.
0: Ik kwam vanmorgen dit dorp binnen en ik zag allemaal dolende bootjes zag ik in het dorp heen. Ik denk, ja, ze hebben gewoon koers nodig. Ze hebben richting nodig.
1: Dus dat was weer het geluk van die bootjes.
0: Ja, dat is waar. Ze dreven niet al te ver af. Dat is ook weer waar.
1: Dus,
0: de floor is yours.
1: Het moet de koers wijzigen is niet zo groot. Waar ik van de week zomaar met mijn gedachten over liet gaan. Ik ken mensen heel dicht in mijn nabijheid. En die gaan eens in de zoveel weken op checktour naar Duitsland. Want daar is het zo goedkoop. En deze week is in Duitsland de benzine weer 17 cent goedkoper geworden. En dat betekent gewoon dat uit de algemene middelen er een paar miljard weggehaald wordt om de automobilisten, zeg maar, mobiel te houden. Dat betekent eigenlijk dat heel Duitsland meebetaalt aan diegenen die niet duur willen tanken. En als je nou dat een beetje doorredeneert naar de Nederlanders, al die Nederlanders die al dan niet met een bus voor 40 euro per keer op en neer naar Duitsland boodschappen gaan doen bij een Duitse supermarkt. Of als je voor je buren en voor jezelf 3-4 tassen vol rookwaar uit Duitsland haalt. Dan denk ik bij mezelf, je hebt natuurlijk van de ene kant hartstikke gelijk, want ik volg best wel veel Duitse tv. En de Duitse economie en de Duitse politiek staat op gespannen voet met een aantal zaken zoals die zich nu ontwikkelen. Duitsland heeft het gewoon moeilijk en dan krijgt die Merz natuurlijk gewoon de schuld overal van. Dan hebben we het even niet over de AfD. Maar dat hij dus dan als koper uit Nederland vandaan de Duitse economie een steuntje in de rug geeft, ja, daar ben ik het eigenlijk hartstikke mee eens. Maar als je dan doorredeneert naar wat geef je dan in Nederland niet uit. Ik zou die mensen toch eens willen aanraden. Ga eens voor de aardigheid eens een keer op een door de weekse dag, maar het kan misschien ook op zondag. Dus naar zo'n klein dorpje in Friesland of in Drenthe of in Overijssel of in Noord-Groningen. En dan moet je daar dus gewoon eerst gaan rondwandelen. En dan eens kijken hoeveel zaken er nog zijn. Staat er nog een school? Is er nog een bakker? Is er nog een klein supermarktje? Is er misschien een slager? Is er nog een cafeetje? En dan merk je dat in heel veel van die dorpjes eigenlijk de leefbaarheid steeds onleefbaarder wordt. En wie wel eens in Frankrijk in de Dordogne geweest is bijvoorbeeld, of in de Bourgogne, die weet eigenlijk uit eigen ervaring, fantastisch mooi, alles authentiek, want er is geen geld namelijk om er wat aan te doen. Dus alles blijft zoals het is, maar uitgestorven. En als je nou wilt dat jouw dorp en jouw leefgemeenschap ook uitsterft, dan moet je vooral gaan tanken en gaan roken en gaan winkelen in het buitenland. Want dan zijn die centen van jou, die hoeven dan hier niet besteed te worden. En dan lijkt je op het eerste gezicht wel wat goedkoper uit. Maar in feite vermoord je je eigen omgeving. En het, heel kort gezegd, wel de lusten, want de rest betaalt het wel voor jou. Maar niet de lasten, want jij gaat wel naar het buitenland. En ik zou je gewoon eens willen vragen, als je nou toch zo berekenend bent en berekend bent. Reken nou eens helemaal na. Volg nou gewoon eens 5 supermarkten. En het is niet zo moeilijk. Je voornam alleen al zijn 3 verschillende. Maar als je plus of welke ook van buiten voornam erbij neemt. En je zou gewoon heel stipt een jaar lang de aanbiedingen die voor jou echt van belang zijn, eens volgen. En tel dan eens aan het eind van het jaar op wat je dan duurder uit zou zijn dan winkelen in Duitsland. En neem ik nog niet de kilometerprijs van je auto, want die is van sommige kleine auto's gewoon 63 cent per kilometer als je alle afschrijving meerekent. En je bandenslijtage en je benzine, noem maar op, verzekering. Want je hebt niet alleen een tank benzine. Nee, je hebt nog wat om aan die nieuwe auto weer te kunnen komen. En dan kom je ongeveer bij een kleine auto op 60 cent per kilometer, wat jouw auto per keer kost. En reken dan eens terug Wat je dan eventueel uitgespaard hebt door in Duitsland te gaan kopen en daar te gaan tanken en niet in Nederland. Dan zou het nog wel eens tegen kunnen vallen wat je winst is. Nou, die kleingeestigheid die heb je deze week natuurlijk ook in de politiek kunnen ervaren. Want arme Heijnen, de minister van Financiën. Ik weet niet in hoeverre of hij principieel is met in alles wat hij doet. Maar ik denk dat hij, net als een vroegere slaaf met een zo'n stalen bal en ketting aan zijn enkels, vast ligt aan de ketting van Jesterkus. Het maakt niet uit wat hij zegt. En het is ook een beetje vergelijkbaar met wat er in Rusland gebeurt. Lavrov mag alleen, bijvoorbeeld, als hij de speech van Poetin al in zijn handen heeft. Want die moet hij voorlezen. Dat is zijn standpunt. En ik krijg het gevoel bij de debatten die deze week in de Tweede Kamer plaatsgevonden hebben, dat zo'n minister Heijnen met al zijn wisselende plannen, want sommige plannen zijn amper opgedroogd of ze worden alweer ingetrokken, wat die aan, laten we zeggen, aan vrijheid heeft om zich menselijk te gedragen. En dan weet hij ook wel dat hij natuurlijk niet zoveel steun heeft van de andere kant. En daar mag je ook gerust eens kijken naar dat andere hoekje kijken. Als je bijvoorbeeld zo'n SGP, en die G staat voor gereformeerd. En gereformeerd heeft iets te maken met christelijk, zoals zij het zelf zeggen. Wij zeggen christelijk, maar zij hebben dus de orthodoxe Griekse uitspraak. De christelijke. En die durven in die hoek tegen zoveel christelijke waarden te stemmen. Dan denk ik bij mezelf, dat soort mensen zouden eigenlijk eens uit hun schulp moeten kruipen. En dus moeten gaan nadenken wat volgens hun Bijbel, die ze dan elke dag op tafel leggen, wat volgens hun Bijbel strikt noodzakelijk is om de maatschappij levend te houden. En die zouden dus gewoon dus maandagochtend, voordat ze aan de koffie gaan met hun eigen partijgenootjes, er zijn er soms maar één of twee, dus ook bij Heijnen op de koffie moeten gaan en gewoon tegen Heijnen moeten zeggen, dan kunnen we wel naar je baas gaan, naar Jezus, maar we moeten jou hebben. Jij moet je rug eens rechten. Jij moet nou eens in de Tweede Kamer laten zien dat je een mening hebt, dat je een gezin hebt, dat je een familie hebt en dat je graag wil dat Nederland er kleurig voor staat. Laat al die principes nou eens zakken. Het land moet verder. En dat VVD-gedoe van spaar de rechtse. En zorg nou dat de maatschappij, dat die, het gaat helemaal niet om spaargeld voor kleine spaarders en grote spaarders. Maar denk nou eens na over welke maatregel misschien wel zou werken. En deze week stond er een prachtige maatregel in de krant. Als ze het eigen woningforfait met 1 of 2% zouden verhogen. En dan betalen alle miljoenen huizenbezitters, betalen dan in gelijke mate, dus niet evenveel, maar in gelijke mate. Dat wil zeggen, iemand die een ton aan belasting zou moeten betalen, betaalt daar 1% van. En iemand die 1000 euro zou, die zou daar ook 1% van betalen. Dus dan pak je ook de rijken pak je dan aan. En dan is opgelost, gewoon simpel opgelost, wat er nu tekort komt. En dan kun je een heel sociaal klimaat creëren in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. En zeker op weg naar de verkiezingen, waarbij partijen als de BBB niks meer te zoeken hebben. Ik zou je dan eens kunnen zorgen dat het land er weer eens heel gelukkig voor staat.

0: body. Hij duurt echt lang.
1: Ja, gewoon geweldig. Ja, de moderne platen duren 2 minuten 10 of zo. En ja, dan next. Ja. Weet je wel, gewoon
0: en door. Twee compleetjes, één refrein.
1: Ja.
0: Ja. Daar moet alles in.
1: Voor de thuisschrijvers, dit was Kenny Rogers met The Coward of the County.
0: Nou, hebben wij een vaste luisteraar. Die zit nou te popelen bij de radio.
1: Ik heb hem.
0: Onze eigen Nannings. Hij heeft al 4 keer gebeld. Want hij is verhuisd.
1: Ja.
0: Het hele Maria Goretti-complex. Ik weet niet of je daar een beetje van op de hoogte bent. Midden in het centrum van Volendam.
1: Je gaat me nu op de hoogte brengen.
0: Oké, dat is zo zoetjes aan. Komt dat aan een eind nou? Ze zijn de binnenbestrating aan het maken. Ik was er gisteren wel even huisje kijken bij een kennis van me. En het is prachtig geworden daar aan die buitenranden en zo. Maar er is ook een onderdeel. Dat is tegenover de bibliotheek. Dat is voor de Odeon was dat bestemd. Mensen met een achterstand, zeg maar. Die zitten nu verspreid op 3 locaties in Volendam. En die zijn ze zoetjes aan allemaal aan het huisvesten in hun nieuwe onderkomen.
1: Oh ja.
0: Onze grote vriend Nannings is een van hen.
1: Oh ja.
0: En die belde me nou net op van Hoekstra, als je in de buurt bent, kom alsjeblieft een keer even langs. Dan kunnen we even zien hoe je terechtgekomen is. Dat ga ik zeker even doen. Maar hij vroeg natuurlijk altijd, dat elke zaterdag, vraagt hij een plaatje aan.
1: Ja.
0: Hij is ongelooflijke fan van Nick en Simon. En we draaien speciaal voor Nannings, de soldaat.

0: Heette, zo heette de band.
1: Zonder resultaat. Deze was voor Nannings.
0: Ja.
1: Onze grote vriend.
0: Oh,
1: ik wens je veel plezier, vriend, in je nieuwe onderkomen in de Maria Goretti.
0: Ja, ja.
1: En met al je medebewoners.
0: Ja. Ja.
1: Hey, we naderen het eind zeker al.
0: Ja, we zijn onderweg naar het einde. Oh.
1: Hebben we een uitsmijter?
0: Ja. We hebben zeker een uitsmijter. Daar heb jij voor gezorgd. Echt wel. Heb je een sluipweg naar huis toe, of niet? Nee. Jij gaat gewoon in vol ornaat.
1: Met opgeven hoofd, ja. Hebben weer even een geintje uitgehaald. Ach, dat moet toch kunnen.
0: Met een dikke knipoog.
1: Ik kwam er van de week achter dat met Jan en ik, tenminste twee, ik denk dat wij de enige... Gisteren had je trouwens, ik weet niet of je het gezien hebt, Code & B waren op televisie weer gisteren.
0: Hmm.
1: De tv bestaat 75 jaar.
0: Ja.
1: En die twee, ken je het fenomeen, de twee heren?
0: Ja, zeker. Ik kom uit die generatie.
1: Er zaten een aantal terug flashbacks in.
0: Tijdloos.
1: Het bestaat niet meer.
0: Tijdloos.
1: Er is geen Code & B meer tegenwoordig in de wereld.
0: Nou, in ieder geval niet.
1: Niet in Nederland.
0: Niet dat wij het even heel snel kunnen reproduceren. Nee. Ze zijn er wel hoor, die missen wij.
1: Met een beetje bescheiden. Wij doen nog wel eens een dingetje ertussendoor. Ja. Behalve de kermisplaten.
0: Jij en bescheiden? Zit daar afstand tussen?
1: Beschuitjes, zei ik. Ik en beschuitjes.
0: Nee, oké. Maar laat je niet afleiden door mij.
1: Maar Wolfgang Swalbe had dit jaar een prachtig liedje met de kermis CD 2026. Op de wijs van San Quentin van Johnny Cash. Maar dan die kreet alleen al ouwerg.
0: Ouwerg.
1: Ja, dat vind
0: geweldig.
1: Ik. Dat meer is niet nodig.
0: Nee.
1: Met een erg goede deun. En die deun is opgenomen Jaap de Bok. Maar ja, ik hoor dan weer iets anders.
0: Ja.
1: Dus ik heb aan Wolfgang gevraagd. Hey, mooi horen, mogen wij daar even iets actueels op maken? Nou, dat mocht. Dus ik heb hem hertaald.
0: Ja.
1: En dat komt omdat vorige week stond onze eigen Mona Keijzer op de voorpagina van de Nivo met een tegeltje in de rand, met de spreuk erop. Aan een aap vangen, dan aan hem. En dat schijnt ook landelijk even de wereld in te zijn
0: gegaan. Dus dat kleeft daar aan jou vast?
1: Nee, dat komt bij haar vandaan.
0: Jij kreeg behoeftes.
1: Ik krijg dan inspiratie, want hier kunnen we wat mee.
0: Ja.
1: Dus ik heb dat op de toestemming gevraagd van Wolfgang. Even bij Jaap de Bok in de studio met z'n tweeën. En nou hebben we een toepasselijk lied. En ik denk als Mona het hoort.
0: Ja, die waardeert dit.
1: Wij gaan dat landelijk gebruiken.
0: Ja.
1: Dus ik ben ook bezig om er ik kreeg er ook beeld van. Beeld bij.
0: Je wil een clip maken.
1: Nou ja, ik zag onze Mona als een soort Jeanne d'Arc op een paard.
0: Ja, kijk.
1: Met een lans.
0: Daar komt het beeld.
1: Op weg door de weilanden. Nou. De koeien aan de kant.
0: Wij hebben hier gewoon een volgeladen camera staan. Ik zou zeggen, je hebt vanmiddag niks te doen. Mona bellen en gaan.
1: Ik kan script maken, maar ik kan geen camera's bedienen. Maar ik zag haar al op een paard met een lans door het weiland heen. De koeien allemaal opzij, maar ze was klaar met de BBB. Op weg naar de Tweede Kamer. Sleutel in de hand. Mona komt eraan. En je gaat hem nou instarten.
0: Oh!
1: Dat is
0: dit is hem niet. Dat is het verkeerde.
1: Andere Volendammer.
0: Nee, ik ga hem instarten.
1: Ja.
0: Echt heel erg leuk.
1: Oké.

0: Nou, ik zeg met Snip.
1: Er wordt gelachen.
0: Ja, die gaat volgende week. Zit hij er gewoon in, hoor.
1: Die kan viral.
0: Ja.
1: Hij kan in het systeem.
0: Ja, hij staat in het systeem nu.
1: Ja, oké. Okay.
0: Geweldig. Geweldig.
1: Nou, we zijn bezig met een clip, maar dat...
0: Nou, dat is een kwestie van afspraken maken met Mona.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dat beeld is helemaal helder nu.
1: Nee, dat doen we met AI, hè.
0: Oh, toch wel.
1: Albert's Intelligence.
0: Nee, Albert's Intelligence. Dat zeg maar. We geraken langzamerhand richting de klok van 3 uur. Dat betekent na de klok van 3 uur zit hij er weer. Kwaliteitsradio. Wij zorgen elke week toch weer voor een ander soort kwaliteit, zullen we maar zeggen.
1: Ik hoop dat iedereen het waardeert.
0: Ja,
1: dat moet je maar afvragen.
0: Zoals ik naar de klok van 3 uur, dan top 40 en allemaal nieuwtjes. Top. Hij gaat vaak terug in de tijd. Heel veel terug in de tijd. En af en toe doet hij ook een nieuw plaatje. Dat is onze Klaas.
1: Klaas Vogts.
0: De Nestor van de LOVE. Geweldig.
1: Hoeveel jaar zit hij er al heel?
0: Ja, mooi lang.
1: Best wel lang.
0: Mooi lang. En dat moet nog heel veel jaren moet dat nog gaan duren. Even kijken, wat ga ik instarten eigenlijk?
1: Heb je nog wat?
0: Ja, wel. Ja,
1: nog een leuke?
0: Ja, kijk, waar doen wij dit voor? Wij doen dit natuurlijk maar voor één ding.
1: Zelfconflicting?
0: Nee, gewoon een smile.
1: Oh, voor een smile.
0: Voor een smile.
1: We hadden er net ook al eentje van Mel, volgens mij, of niet?
0: We doen voor een smile. Oh, okay, dat is belangrijk.
1: Ah, nee, dat was missing you.
0: Fijn weekend.
1: Dankjewel, jij ook.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat.
0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Yesel Gus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
3: Wat zei jij nou?
2: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
7: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
6: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
7: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
8: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie? smitduurzameenergie.nl.
9: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
10: Het is herfst en wij kleuren jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag.
11: LVE, Edam Volendam. What are you looking at?

0: Thank you. It's very much.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. De provincie Noord-Holland onderzoekt in oktober het verouderde viaduct van de N244 over de Middenweg bij Middenbeemster. Op meerdere dagen is er hinder op de Middenweg en in de nacht van 15 op 16 oktober is de N244 afgesloten. De resultaten bepalen de werkzaamheden. Naar verwachting gaat het viaduct vanaf voorjaar 2027 meerdere maanden dicht. Het gemeentebestuur van Edam-Volendam ontvangt het idee positief om zalencomplex en restaurant De Amfo in Volendam om te bouwen tot woningen. Op de begane grond komt een maatschappelijke functie, zoals de bibliotheek, met beperkte horeca. Het plan gaat binnenkort naar de gemeenteraad. Het ontwerp moet minimaal 4 meter van het fietspad liggen. Het parkeerterrein houdt minimaal evenveel plekken. Buurtcentrum De Singel in Edam wordt mogelijk het nieuwe onderkomen voor het Centrum voor Jeugd en Gezin, de huisartsenzorg en gemeentelijk zorgloket De Toegang. Ook blijft er ruimte voor een buurthuis. Daarvoor is een investeringskrediet van 3,5 miljoen euro nodig, goed voor 82.000 euro per jaar. De gemeente verwacht 85.000 euro huurinkomsten per jaar. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. In de buurt van Rotterdam, in Friesland en in Duitsland zijn panden doorzocht in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. De bende zou met de smokkel crimineel geld hebben witgewassen. De burgemeester van Hoogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast in Hoogeveen hield aan. Het weer vanuit het westen vanavond bewolking en regen, in het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk.
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. Uit de afvalmonitor 2025 blijkt dat inwoners van Purmerend iets minder afval scheiden dan in 2024. Het aandeel gescheiden afval daalde van 56% naar 55% en het hergebruik van 49% naar 46%. De hoeveelheid restafval steeg van 194 naar 209 kilo per inwoner per jaar. Beter scheiden levert meer grondstof op en houdt de afvalkosten beheersbaar. Verenigingen en stichtingen met een lokale binding met Edam-Volendam kunnen sinds 1 oktober een ontheffing aanvragen voor vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Door de wet Veilige Jaarwisseling geldt een landelijk verbod voor consumenten. De gemeente ziet geen bezwaren qua uitvoerbaarheid en handhaving. Elke aanvraag wordt apart beoordeeld op locatie, veiligheid en afsteekwijze. Het CJG Edam-Volendam houdt op dinsdag 20 oktober van 7 tot 9 uur een themabijeenkomst over opvoeden in een samengesteld gezin. Die is bedoeld voor ouders en verzorgers uit de gemeente en vindt plaats aan de Wieringenlaan 1A. Er wordt informatie gegeven en ervaringen worden gedeeld. Er is plek voor 20 deelnemers. Tot zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
2: Vanuit de grootste gemeente van Waadland is dit de LOVE. Elke dag bij jou.

0: Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigenlijk...
1: Dit is het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Ik ben Frank van der Klucht. De pop-up store van Kesbeke Tafelzuren keert eind november en begin december terug naar Purmerend. Eerstejaarsstudenten van het Talent College runnen de tijdelijke winkel zelf, na de succesvolle editie van vorig jaar. Zij zijn verantwoordelijk voor verkoop, klantcontact, presentatie en organisatie. Zo passen ze de kennis uit hun opleiding direct toe in de praktijk. In Edam-Volendam liepen ouderen de afgelopen 5 jaar 1785 keer botbreuken of hersenletsel op na een valpartij. Daarvan waren er 165 in het afgelopen jaar. Dat is het tweede jaar op rij dat het aantal daalt. Het gaat om cijfers van zorgverzekeraars die dataverwerker Vectis publiceerde. In 2023 telde de gemeente nog 185 valblessures bij ouderen. In de gemeenten Waterland en Landsmeer worden voor de jaarwisseling 2026 tot 2027 geen ontheffingen verleend voor F2-vuurwerk. Sinds 1 augustus geldt de wet Veilige Jaarwisseling met een landelijk verbod op bepaalde categorieën consumentenvuurwerk. F1-vuurwerk, zoals sterretjes, blijft toegestaan. De burgemeesters maken geen gebruik van de mogelijkheid tot ontheffing. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Love Kabelkrant, onze website of in de app.
2: Je wilt niet elke dag hetzelfde.
3: Ik wil niet elke dag dezelfde liedjes op de radio.
2: LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg en Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal, dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg en Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg en Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service. Wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd.

0: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Ben jij interieurbouwer en wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
2: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
5: Van wereldclubs tot verborgen parels.
4: FCSurprise.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
7: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Het is herfst en wij

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de